0: nieuws. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van een miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: c'était mon dernier mot.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon. Terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt, een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Buchholz O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door? Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
4: Is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
3: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
5: You can hear it melting. And that's also very impressive to me because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
3: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en Zoeterwoude over 18 kilometer met zo'n 20 minuten extra reistijd. A12 van Utrecht naar Den Haag, tussen de Meren en Nieuwerbrug 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, bij knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer file en daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
7: Op deze natte 1 oktober.

0: Live It All Lost Frequencies hier op Centraal Plus. En het is de ochtendshow. 1 minuut na de eerste dag van deze oktober.
1: Je wilde zeggen 1 minuut na 1 oktober. Nee, het is 6 over 7. Rabin, goedemorgen.
0: Goedemorgen, welkom in de ochtendshow. Het is een natte ochtend. Ik heb mijn regenpak aan moeten doen, want ik ging fietsen vandaag. Ik kan je aanbieden om dat ook te doen vandaag. Het is voornamelijk grijs en nat. En laten we hopen dat we dat dan vandaag allemaal uit kunnen regenen. Zodat morgen, 2 oktober, en zaterdag 3 oktober gewoon heerlijk fijn en droog is.
1: Ja, dat lijkt me inderdaad een heel verstandig idee. Temperatuur gaat wel iets omlaag. 2, 3 oktober zo rond de 20 graden. Eigenlijk een beetje hetzelfde als van vandaag. En qua neerslag, dat valt allemaal mee. Het valt allemaal vandaag, dus dat scheelt. Ik was hier bijna niet geweest net.
0: Oh, waarom?
1: Ja. Dus ik heb mijn tasje ingepakt, heb spulletjes gepakt en blabla. En ik wil de voordeur uitlopen en ik denk, waar zijn mijn sleutels?
0: Oh.
1: Ja.
0: En dan heb je zo'n paniekmoment van, waar heb je ze voor het laatst gezien? Ja, heb ik ze nog? Zitten ze nog in mijn fiets? Heb ik ze in de auto laten liggen?
1: De auto niet, want er zitten ook de autosleutels aan. Dus, en ik was binnengekomen, dus het lag ook binnen. En dan ga je zoeken en dan kijk je in je broek van gisteren, in je tas, op de grond en in je schoen. Ik heb twee schekkerplaatsen gekeken. En mag jij raden waar ze lagen?
0: Op het toilet?
1: Nee.
0: In de koelkast?
1: Nee. Ze lagen niet binnen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Wow. Dus je voor de deur laten vallen en toen heb je hem opengebroken?
1: Nee, ik heb dus de sleutel in de deur gedaan. De deur opengemaakt. En ik heb de sleutels in de deur laten zitten aan de buitenkant. Die hebben dus de hele nacht lekker buiten lopen spelen, lopen bungelen. En niemand heeft mijn auto gejat.
0: Mark Wonning woont in de veiligste buurt van de regio.
1: Het ergste is nog, ik heb dus een autosleutel er aan de hanger. Maar er zit dus gewoon een soort hangertje aan. Waarbij het echt mega duidelijk is welke auto van mij is. Dus je had serieus gewoon mijn auto kunnen jatten. Nou, niet dat iemand dat wil, dus gaat ook wel hoor.
0: Nee, maar het is fijn om te horen dat je dus op een plek woont waar dat allemaal niet uitmaakt. Ja. Je kan nog bijna zo'n touwtje uit de brievenbus hangen dat iedereen naar binnen mag lopen.
1: Nou, inderdaad, zou Jan ter Lauw blij mee zijn.
0: Heerlijk.
1: Het nieuws uit je eigen buurt en een klein beetje daarbuiten. Met frisse tegenzin gaat woonminister Broekholt O'Sullivan van D66 zich bemoeien met de makelaarsbranche. Gaat een makelaarsregister introduceren en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ze zegt, heel veel mensen hebben het gevoel dat het geen eerlijk proces is om een huis te kopen of te verkopen. Nou, de minister liet dus onderzoek doen. En een derde van de respondenten had tenminste 1 negatieve ervaring met een makelaar.
0: Ik vind het vooral leuk dat de minister schoorvoetend. Nou, oké, als jullie het zelf niet regelen. Want die had als goed zijn er 2 brancheorganisaties. Ja. En gevraagd, nou, regel even jullie zooi. En die zeggen zij van, ja, het lukt niet helemaal. Het gaat niet goed. Dus dan gaat de minister het zelf maar doen. En misschien ook wel goed, want ik heb wel meerdere consumentenprogramma's. Zoals een radar en een kassa, rest in peace alvast. Maar ook andere programma's gezien die dan inderdaad eigenlijk een klein exposeetje deden. Van die geblurde gezichten, makelaars die dan zeggen, ja, nee, maar ik zou er gewoon 10.000 bovenop doen. Want een beetje loesje, een beetje extra geld verdienen zo.
1: Ja, en aan de ene kant is dat niet verboden, maar het is niet netjes.
0: Nee.
1: Nieuws wat gisteren een beetje insloeg als een bom. Taalkundige, cabaretière, schrijfster en columnist Paulien Cornelissen overleden. Op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Ik zag op mijn telefoon een melding voorbij komen dat haar tour werd afgezegd of zo. Toen dacht ik, niet zo best.
0: Ja.
1: En een paar uur later bleek ze overleden te zijn. En ze zat ook bij de slimste mensen natuurlijk. Dus het is gewoon het is echt. Onverwacht.
0: Ja.
1: Het is altijd onverwacht, maar...
0: Nederland is een beetje in schok daarvan. En sommige mensen kennen er misschien van de boeken. En die zullen ook wel weer een enorme toevlucht nemen. Dus als je nog op de plank hebt staan, pak hem even tevoorschijn en lees nog een keertje.
1: En cybercriminelen die hebben vorige week ingebroken bij boodschappenbezorgbedrijf Flink. Die hebben dus eigenlijk het bedrijf, maar ook allemaal klanten afgeperst. Die hebben er een mailtje gestuurd. Ik heb hem niet gehad. Ze hebben wel mijn gegevens, denk ik. Maar ja, die liggen toch op straat inmiddels. Je kan gewoon je sleutel aan de voordeur laten, dus dat maakt ook niet zoveel uit.
0: Ja, wel.
1: Maar je moet met bitcoin of
0: Ethereum.
1: Crypto ellende. Dan moet je een tientje overmaken, 10 euro. En dan gaan we niet je gegevens delen als daar genoeg binnen is gekomen. Ze hebben dus echt wel serieus veel gegevens buiten gemaakt.
0: Ja, er zijn 40 meldingen geweest bij RTL die erover schreef.
1: Ja, daar heeft niemand geld over gemaakt.
0: Nou, een tientje is ook wel heel weinig. En het voelt misschien als een beetje als een scam dat het helemaal niet echt zo is.
1: Ja, maar niemand.
0: En de gegevens die er zijn waren ook gewoon een e-mailadres en een straat. Dus volgens mij geen
1: huisadres, e-mailadres. Naam denk ik ook. Ja, Zolang je BSN-nummer er niet bij staat.
0: Ja, of het inderdaad je betaalgegevens, je banken, je rekeningen en wat erop staat. Dat is eng.
1: Maar het tientje overmaken, maar gewoon helemaal niemand heeft dat gedaan. Het is toch... Ja, want dat kan je wel allemaal, dus allemaal openbaar, zo'n als je crypto geld overmaakt. Maar dat vond ik wel bijzonder.
0: Ja, nee, de hackers hebben er nog niet veel succes gehad.
1: En burgemeester Peter Heikoop heeft gisteren in de burgerzaal van het Leidse stadhuis de erepenning van de stad Leiden uitgereikt aan Jacinta Groen. Is de hoogste gemeentelijke onderscheiding die Leiden kent en wordt traditioneel in aanloop naar Leidens ontzet toegekend. En Groen ontvangt de erepenning vanwege haar jarenlange inzet en bijzondere inzet dus voor de stad en haar inwoners. Ze heeft bijvoorbeeld Kitty Kotti naar Leiden gehaald. Maar ze doet ook diverse herdenkingen organiseren. Dus ja, een uitzonderlijke maatschappelijke bijdrage, zegt de burgemeester.
0: We moeten nog even feliciteren, want we hebben natuurlijk ook hier van de zomer de uitzending gehad in de voorloop van Kitty Kotti.
1: Zeker, ja.
0: Moeten we nog even felicitaties doen?
1: Nou, laten we dat doen. Op onze website centraalplus.nl kan je daar wat meer over lezen. En de gemeente Leiden en de 3 Oktobervereniging zetten dit jaar in op een duurzamer Leidens ontzet. Er komen bijvoorbeeld 60 extra afvaleilanden en meer schoonmaakteams in de stad. Daarnaast worden uiteraard herbruikbare bekers ingezet. En bij de taptoer en de grote optocht kunnen bezoekers lege blikjes en flesjes inleveren bij statiegeldwagens. En ik herinner mij Leidens ontzet van vroeger.
0: Mm.
1: Dan was het feestje voorbij en er lagen overal bekers. Dan liep je over de plastic bekers heen.
0: Ja.
1: En dan kwam de schoonmaakdienst van de gemeente, waar vaak ook dan wethouders en raadsleden aan meededen om de stad een beetje schoon te maken. En vrijwilligers, die maakten dat dan helemaal schoon. Alleen ja, er belanden altijd in de, in de gracht en zo. Belanden ook allemaal bekertjes en zo. Nou, dat is in ieder geval opgelost. Maar ja, daar wordt natuurlijk best nog wel wat afval geproduceerd.
0: Ja, maar dat krijg je ook op een van de grootste feesten van een van de mooiste steden. Als je met z'n allen een heel leuk feestje gaat vieren, dan wordt het op een gegeven moment een troepje. Dus ja. Ook als je mee gaat feesten de komende 2 dagen... Let een beetje op dat je niet meer troep maakt dan nodig is.
1: Inderdaad. Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. Straks even wat info over Leidens ontzet en hoe je dat kan volgen hier bij de omroep op radio en televisie en online. En Joost Bleij, historicus Joost Bleij, komt straks om 7:45 naar de studio toe om te praten over de vergeten Dirk van Bronkhorst en Magdalena Moons. Dat heeft natuurlijk te maken met Leiders ontzet.
0: En natuurlijk gewoon nog een hele show vol met goede muziek, zoals Pink Panthers en Zara Larsson straks met Stateside. Maar eerst Harry Styles met Lights Up in de ochtendshow op Centraal Plus.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: En dat Swedish girl is de Zara Larsson. Stateside. Dat zo noemen Amerikanen die heel stoer over hun eigen land praten. Stateside.
1: Echt? En daarvoor oma Harry. Harry Styles.
2: Harry Styles.
1: Dus de ochtendshow op Centraal Plus. En fijn dat je erbij bent. Lekker wakker. Lekker in de auto. Of nog aan je ontbijtje. En je muesli zo naar binnen scheppen. Kan ik je ondertussen even vertellen dat we Leiders Ontzet eraan komt. En dat we dat gaan uitzenden op televisie.
0: Zo, hey, we zijn er vrijwel integraal 100% bij als ik het zo
1: zeg. We zijn erbij. En dat is prima.
0: Dat is geweldig.
1: Dat is zelfs geweldig inderdaad. Nee, we gaan echt wel leuke onderdelen van Leiders Ontzet uitzenden live op televisie. Stel nou door wat voor reden ook je er niet bij kan zijn. Of je kan niet naar de binnenstad, of je bent aan het werk, of je hebt geen zin. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, en we hebben eerder al dingen uitgezonden, zoals de Pleintap Toe is zaterdag de 26 al geweest. Mini en Maxi Koraal hebben we dinsdag ook gedaan. En dan komen er nog andere dingen aan die dus staan te gebeuren, waar we ook bij zijn.
1: Ja, Mini Koraal wordt trouwens vanavond nog herhaald. Dus als je dat gemist hebt, kan je dat op televisie terugkijken. En stiekem nu al online op onze site. Maar de Tap Toe, dat is vrijdagavond, morgenavond al, om 7:30. Nou, Lint van Licht natuurlijk door de binnenstad heen. Dat zenden we live uit.

0: Dus dat is mooi. En de herdenkingsdienst op zaterdag 3 oktober om 10 uur 's ochtends. Doen we ook live uitzenden. De grote optocht uiteraard om 1 uur. Die zie je ook gewoon live bij ons op tv. En Rudo die gaat het hele weekend op pad. En daar maken we dan een special van. Dat is dan een beetje later te zien. Ik kan nog even 1 keer nagenieten. Een soort grote samenvatting van Leiden's Ontzet.
1: Ja, weet je wel, zo'n grote aftermovie die ze soms maken van een groot festival of zo. Nou, dat is dus de Rudo XL van Leiden's Ontzet.
0: En zaterdagochtend 3 oktober van 7 tot 9. Dan heb je natuurlijk de haring en de wittebrood en de reveille. Nou, daar zijn we ook live bij. En dan hier op de radio. Want de verslaggever Robert Beursen die loopt in de stad. Ik ben hier in de studio. Zonder hutspot. Helaas. Maar dat eet ik dan wel morgen. En dan gaan we gewoon dat helemaal meemaken. Is dat hartstikke gezellig.
1: Je hoeft niks te missen. Je weet ons te vinden op televisie en radio.
0: Ja, maar ik vind het nog leuker als je niet tv kijkt of niet de radio luistert, maar gewoon ook in de stad bent.
1: Nee, dat is natuurlijk alleen. Dit is alleen maar voor inderdaad de mensen die toevallig weg moeten. Want ik ben er bijvoorbeeld zo eentje. Ik moet weg.
0: Ik ben er. Ik moet gaan.
1: Ja, ik moet gaan. Oh, Pommelien Thijs, goed excuus. Dankjewel. Dankjewel. Nee, ik ben dit weekend ben ik dus helaas niet in Leiden. Want ik heb helaas, maar ik heb dus ook vrienden die buiten Leiden wonen.
0: Sorry, ik heb ook vrienden.
1: Nee, ik heb vrienden die buiten Leiden wonen.
0: Oh, dacht ik op de... Ja.
1: En die komen hier dan niet vandaan.
0: Ja, maar die hebben dan naar Leiden toe.
1: Ja, maar die hebben eigenlijk nul respect voor 3 oktober. Die kennen dat gewoon niet.
0: Maar dan zijn het geen echte vrienden.
1: Nee, ik heb ook wel slechte marketing gedaan voor ons. Ik ben een slechte VVV voor Leiden wat dat betreft. Want als ik hen kan van zeggen, jongens, ik kan dat niet. Dan moeten we niet een leuk weekendje wegplannen. Ja. Maar ja, dan ben ik de enige die doet het eten gooit. Dus ik ga jou beluisteren en volgen, oké?
0: Zijn er ook veel Leidenaren of streekgenoten die echt helemaal niks met 3 oktober hebben?
1: Ongetwijfeld, maar die zijn heel stil, denk ik.
0: Maar je hebt toch iets met 3 oktober? Is het nou de hutspot? Is het de haring? Is
1: een
0: het
1: hekel?
0: De feien? Is het het zuipen? Is het... hè? De pekel? Wat?
1: Een hekel. Sommige mensen hebben er misschien iets mee, namelijk een hekel.
0: Ja, dat kan. Maar ik vraag me af.
1: Nou,
0: haat jij 3 oktober? Stuur een e-mail. ochtendshow@centraalplus.nl. Ben wel benieuwd.
1: Ben jij er niet van gediend? Laat het even weten waarom. En daar schrijft een mail.
0: Het is zo breed. Er gebeurt zoveel.
1: Ja.
0: Dus er is iets wat leuk is.
1: Van jong voor oud. Van
0: even
1: kermis.
0: Even over de warenmarkt lopen. Of inderdaad even over de kermis of de herdenkingsdienst. Of iets cultureels. Iets sportiefs. Ben je jongeren? Kan je naar festival buiten? Is dat whatever?
1: Nou, we gaan straks ook nog even kijken wat voor kermisattracties we Mark in kunnen stoppen. Als hij klaar is hier in de studio. Want er staat natuurlijk weer een hele hoop ook de komende dagen. Er is al flink opgebouwd. Dus ga ik Mark even goed over aan de tand voelen.
0: Hoor je hem al? De Centraal Plus ochtendshow.
1: Dit is Key and the Crow met Heaven.

0: Hemels hier op Sint-Raffelus. Het is de ochtendshow, het is er bijna 19:30. En dan hoor je over een paar minuten natuurlijk nieuws, weer en verkeer. En daarna lekkere muziek.
1: Dat klopt helemaal.
0: Ja, maar Room 5 toch? Gaan we die draaien?
1: Ja, maar Room 5 en SZA. What Lovers Do. Maar eerst moet je nog even goed op de hoogte worden gebracht van wat er in de regio gebeurt. Wij hebben natuurlijk wel uitvoerig verteld wat er op Centraal Plus televisie en radio is de komende dagen. Maar er is helaas ook nog meer gebeurd. Ja. En niet altijd alles is even leuk.
0: Nee, Paul is hier zo met het nieuws. Weer en verkeer.
1: Na Lizzo, to be

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Burgemeester Peter Heikoop heeft gisteren in de burgerzaal van het Leidse stadhuis de erepenning van de stad Leiden uitgereikt aan Jacinta Groen. De onderscheiding is de hoogste gemeentelijke onderscheiding die Leiden kent en wordt traditioneel in aanloop naar Leidens ontzet toegekend. Groen wordt door veel Leidenaren vooral gezien als de persoon die 10 jaar geleden Katie Coty naar Leiden haalde. Als oprichter en voorzitter van Songs of Freedom zet zij zich sindsdien in voor de jaarlijkse herdenking en het Katie Coty muziekfestival. Wethouders Wietske Veldman en Ashley North hebben dinsdagavond afscheid genomen van de gemeente Leiden. Na een half jaar formeren is de coalitie rond en dat betekent voor beide wethouders dat hun opdracht erop zit. Tijdens een bijeenkomst werd teruggekeken op hun jaren in het stadsbestuur. Voor zijn 7 jaar als wethouder in de stad Leiden kreeg North nog een glas in loodraam met daarop een Leidse sleutel, overhandigd door burgemeester Peter Heikoop. Veldman kreeg dit nog niet omdat ze actief blijft als raadslid. De gemeente Leiden en de 3 oktobervereniging zitten ook dit jaar in op een duurzamer Leidens ontzet. Er komen 60 extra afvaleilanden en meer schoonmaakteams in de stad. Daarnaast worden herbruikbare bekers ingezet. Tijdens de taptoe en grote optocht kunnen bezoekers lege blikjes en flesjes inleveren bij statiegeldwagens. Op de Prinsessenkade staat de nieuwe Waste Bar, waar afval kan worden ingeleverd in ruil voor een verantwoorde snack. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte, maar wel vrijwel droge dag. De wind is matig, kracht 3 en komt uit west-zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANBB. De ochtendspits is in volle gang. 445 kilometer file in het land. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 in de richting van Amsterdam. Dat zorgt voor file. A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet 8 kilometer. En tussen knooppunt Hofvliet en Zoeterwoude Rijndijk nog 2. En verderop op diezelfde A4 tussen Hoogmaan en Nieuw-Vennep 6 kilometer vertraging. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Delft en Zoeterwoude-Dorp 22 minuten. De A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijsbeek, Plaspoel, Polder en Delft 26 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 3 minuten. De N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 4 minuten. De N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen Wouwbrugge en Leimuiden 8 minuten vertraging. En door dat ongeluk op de A4 wordt het ook wat drukker op de A44. Dus daar zal mogelijk zo ook nog wel een file ontstaan.
3: Ja, en we zijn dus ook nog naastig op zoek. Alle verslaggevers ter wereld zijn bezig in het land om te zoeken op een plekje waar nog even geen file is.
2: Ah, dat is wel overdreven.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
1: En die luidt, PFAS is aangetroffen in het drinkwater. Maar volgens de deskundigen is het water nog steeds veilig om te drinken. Wat doe jij? En er zijn 3 antwoordmogelijkheden. Ik drink het gewoon, geen zorgen. Ik twijfel en ik wil eerst meer duidelijkheid. Of ik drink voorlopig liever geen kraanwater. En de uitslag zie je morgenmiddag in het Centraal Plus weekoverzicht.
2: We hebben natuurlijk al wel een kleine tussenstand. Want ik drink voorlopig liever geen kraanwater is 12%. Nou, dat zijn misschien ook de mensen die eigenlijk al helemaal geen kraanwater dronken. Ja,
1: maar wat doe je dan?
2: Ja, weet ik veel, Cola Light drinken.
1: Ja, wat zit er dan in Cola Light? 99,8% water.
2: Ja.
1: Dat is gewoon kraanwater.
2: Dat zou ik niet weten, maar ik heb het niet gemengd. Maar dat zou zomaar kunnen.
1: En
2: ik kan
1: natuurlijk
2: me voorstellen.
1: Is het kraanwater. Je denkt dat ze. Denk je dat ze dan bij de colafabriek dat ze dan een vrachtwagen laten komen met flessen water die ze dan opendraaien en dan.
2: Nee. Ja, misschien is dat wel een zomerbaantje voor iemand.
1: Nee, het is gewoon kraanwater wat er wordt gebruikt.
2: Maar zit er dan niet een andere filter tussendoor in een grote industrie of zo, dat zij meer moeten doen dan gewoon kraanwater gebruiken?
1: Nee, want ons drinkwater is al het veiligste van de wereld ongeveer.
2: Nou, valt dus blijkbaar vies tegen. En ook 23% zegt, ik twijfel en wil eerst meer duidelijkheid. Nou, dan weet ik niet of je dan nu al wel of niet drinkt.
1: Maar PFAS zit tegenwoordig ook gewoon in moedermelk. Omdat het al in ons lichaam zit.
2: Damn. Dus ja, je kan gewoon bij geboorte word je meteen lichtelijk geplastificeerd.
1: Ja, nou, maar op het moment dat jij een bakje kwark. Nou, dat is natuurlijk PFAS, dat zijn niet meer die microplastics. Maar PFAS hebben we natuurlijk jarenlang gebruikt voor van alles. Want jij bent hier ook met je regenpak naartoe gekomen. Nou, ik hoop dat die waterafstotend is.
2: Oké.
1: Okay. Nou, vroeger was dat PFAS.
2: Dan ga ik maar een houten regenton kopen en dan daar voortaan uit drinken. Oké, doen we het zo?
1: Nee, maar het zit al in 12. Nou, maakt niet uit.
2: En dus de 65% zegt, ik drink gewoon, geen zorgen. Naar de hele uitslag hoor je natuurlijk later deze week.
0: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.

0: Inderdaad, een heerlijk snelle vrolijke plaat. Fascination Alphabet hier op Centraal Plus in de ochtendshow.
1: Ik dacht dus dat deze plaat veel ouder was, maar hij is dus uit 2008.
0: Ja, en het, misschien...
1: Hij voelde echt eind jaren 90.
0: Het kan een soort van opgepopte, vernieuwde ABBA zijn, maar zou je kunnen zeggen.
1: Ja, jij bent de muziekkenner, ik niet.
0: Dus kom ook uit dezelfde buurt, geloof ik.
1: Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. We gaan zo even vooruitblikken op Leiden's Ontzet. Of eigenlijk terugblikken.
0: Een beetje van beide inderdaad.
1: We hebben zometeen in de studio historicus Joost Bley over de vergeten Dirk van Bronckhorst en Magdalena Moons.
0: Meer daarover hoor je straks naar Rita Ora en Anywhere.

0: Anywhere Rita Ora hier in de ochtendshow op Centraal Plus.
1: Ja, het is bijna een leidersontzet. En dat is toch wel het grote feestje. Met de kermis en een aantal traditiedingetjes. Maar waar gaat het nou echt om?
0: Ja, wat wordt er nou gevierd? Nou, dat ontzet natuurlijk.
1: Ja, maar wat was het dan? Iedereen kent die hoofdlijnen wel. Maar ja. Er zitten ook nog wel wat bijzonderheden aan. Bij ons in de studio is historicus Joost Blehi. Joost, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ik zie hier in mijn voorbereiding staan Magdalena Moons. Nou, die ken ik ergens wel in het verhaal van 3 oktober. En Dirk van Bronkhorst. Nou, daar heb ik echt nog nooit van gehoord.
2: Hey, mooi is dat, hè?
1: Jij bent historicus. Is Leidersontzet dan echt een feestje voor jou? Ander feestje dan hoe wij hem vieren misschien?
2: Ja, daar valt niet aan te tippen. En zeker als geboren getogen Leienaar ik moet het wel eens uitleggen aan mijn collega's. Dat zal ik vandaag ook weer moeten doen. Waarom ik net iets later ben binnengekomen. En dan moet ik vertellen wat Leidersontzet is. En ergens in de verte weten ze het wel over hutspot, haring en wittebrood. Ja. Maar als ik ze vertel wat wij in de stad aan het doen zijn, dan verklagen ze me voor gek.
0: Nee, dat is dus zo jammer. Ik heb dus dit weekend ook een weekendje weg met oude vrienden die niet hier vandaan komen. Ja. Want zo een beetje de stadsgrens uitgaat. En misschien net voorbij Oegstgeest. Waar heb je het over?
2: Dat is zeker zo.
0: Disrespect.
2: Dat moet je dan ieder jaar gaan uitleggen. Als je niet in Leiden werkt of als je zoals jij een weekend weggaat.
1: Maar je hebt bijvoorbeeld ook het Alkmaarsontzet, 8 oktober. Maar er worden volgens mij daar een beetje koekhappen. Maar dat is echt niet een ding daar.
2: Minder. Ja. Ik had ooit een collega die daar in de politiek zat in Alkmaar. En die vertelde inderdaad dat het veel gemoedelijker, veel anders is dan bij ons. En ik heb geen idee waarom dat is. Dus,
1: Historicus, dus dan duik je de boeken en de geschiedenis in. Ja. Wat zijn een beetje de grote misvattingen?
2: Nou, er zijn best wel wat misvattingen bij Leidersontzet. En dat is overigens niet bij Leidersontzet alleen. Dat is bij heel veel gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis. Uit de 16e, 17e en deel van de 18e eeuw. En dat komt omdat we in de 19e eeuw, toen we groot Nederland hadden met Nederland, België en Luxemburg. In 1815, heel Nederland. Toen was er vooral in de geschiedschrijving een hele nationalistische stroming. Dus die maakte alles mooier dan dat het in werkelijkheid was. Om maar dat nationalisme een beetje aan te wakkeren. En om de Belgen bij Nederland te krijgen en de Nederlander bij België te krijgen. Dus daar ontstond een bepaalde geschiedschrijving. Maar over Leidersontzet zijn heel veel dingen die onjuist zijn. Wat maakt het feest overigens niet minder mooi. Hè? Dus het verhaal op zich is natuurlijk sowieso fantastisch.
1: Maar dat is wel echt gebeurd, toch?
2: Alles is. Ja. Leiden is ontzet, dat klopt. Ja, dus ja, okay. Daar hoef je geen zorgen over. Dat vieren we echt en dat vieren we terecht. Maar een mooi voorbeeld is Dirk van Bronkhorst. Je noemde hem al even. Dat is een hele onbekende persoon in het ontzet. Maar misschien wel de grootste hardliner in de stad die er was. En Dirk van Bronkhorst was gouverneur van Willem van Oranje. Willem van Oranje was toen de baas over de Nederlanden, laat het zo maar even zeggen. Al is dat ook weer een vloek in de kerk, maar dat maakt niet uit. Voor het verhaal.
1: Nuance, die kunnen we even niet noemen, want we zitten beperkt in de tijd.
2: Dirk van Bronkhorst was gouverneur en die hield een oogje in het zeil voor Willem van Oranje in Leiden. En dat was zo'n havik, zo'n hardliner. Hij zei, als je de stad uit wilde reizen, dan moest je naar hem toe om een paspoort aan te vragen. Hij was daar zo mordicus op tegen dat hij galg op de Breestraat had laten zetten, op de blauwe steen, een galg. En als je dan naar hem toe ging met de vraag, ik wil een paspoort om uit te reizen, dan gaf hij je twee keuzes. Of, en dan wees hij naar de galg, of je eindigt daar. Of je gaat gewoon netjes terug naar huis, je houdt je mond en je rug recht. Stopt met knikken in de knieën en in de stad blijven. Dus uitreizen was geen optie.
1: Wow.
2: Het nadeel van Dirk van Bronkhorst is niet zo heel erg over hem bekend. En hij heeft het ontzet ook niet meegemaakt. Hij is een van de 6000 die in september is overleden aan de pest.
0: Ja, de pestepidemie. Dus, ja. Even misschien een soort van zijdvraagje. Ik hoor dit verhaal nu voor me in het Leids. Ja. Was dat toen al? Was er toen al een? Was dat al Dirk van Bronkhorst?
2: Of Dirk
0: was
2: van
0: dat?
2: Of
0: praten ze toen nog anders?
2: Waarschijnlijk niet, want wij hebben die Leidse R te danken aan textielmigranten die uit Frankrijk komen. Okay. Als je hem bekijkt, dan of als je hem goed beluistert, hoor je daar wel iets Frans in. En die kwamen aan het eind van de 16e, begin 17e eeuw. Er zijn heel veel textielmigranten, overigens ook naar aanleiding van Leiden, is ontzettend dat er maar wel, kwamen naar Leiden. En dat was zo'n grote subgroep die dan Nederlands sprak met een Frans accent. Ja. En daar komt die rollende R van aan.
0: Dus als Dirk zou meeluisteren, die denkt van wat praten ze allemaal raar naar hier, 3 oktober.
1: Hij is al een tijdje overleven.
0: Ja, maar als hij dus zo terugluistert, dan praat ze gek. Zo praat ik vroeger helemaal niet.
2: Ik denk dat Dirk, die had er weinig van begrepen.
1: Ja, precies. En dan hebben we ook nog Magdalena Moons. Er hangt ook een soort mystieke zeem omheen.
2: Ja, mythevorming.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Ja, het lijkt net alsof ik een soort kruistocht tegen Magdalena Moons aan het voeren ben. Maar dat is absoluut niet het geval. Maar de kans dat zij werkelijk iets met het ontzet van Leiden te maken heeft, is gewoon heel erg klein.
3: Waarom?
2: Volgens de legende, of volgens het verhaal, heeft Magdalena Moons tijdens een diner op 1 of 2 oktober 1574 de Spaanse legerleider Valdés om zijn gevraagd om te trouwen. En Valdés zou er ja tegen gezegd hebben. En zij wilde dat. Zij gaf eigenlijk Valdés de keuze van: trouw met mij, maar laat Leiden dan ongemoeid.
3: Ja.
2: Want daar woont veel familie, er wonen veel vrienden van mij. En als wij straks gaan trouwen en de helft is uitgemoord door jouw Spaanse troepen, ja, dat staat zo lullig. Dus val die stad niet aan. En daarmee zou zij dus tijd gekocht hebben voor de geuze om naar Leiden te gaan en de stad te ontzetten. Over dat moment dat zij over trouwen praten, daar bestaan geen schilderijen, foto's. Nou, die had je natuurlijk toen het sowieso nog niet. Geen notulen, geen verslag, helemaal niks van. Dus wij weten niet of dat gebeurd is. En wij weten wel dat de kans dat Valdés ook echt Leiden zou gaan bestormen, dat die heel erg klein was. Dus waarschijnlijk heeft Magdalena Moons gewoon een sigaar uit eigen doos gekregen.
3: Ja, ja.
2: Wat we wel overigens, en dat wordt vaak als bewijs gezien, Magdalena Moons en Valdés zijn met elkaar getrouwd. Dat blijkt uit allerlei huwelijksaktes. De rol van Magdalena Moons bij Leiden's Ontzet is gewoon heel klein.
3: Ja.
2: Nogmaals, dat had te maken met het feit dat Valdés helemaal niet van plan was om de stad te bestormen. Dat had twee redenen. Heel kort, daar hou ik over op. De nieuwe landvoogd, Requesens, had gezegd, na Alkmaar, na Haarlem, naar alle andere steden die bestormd, beschoten en ingenomen waren, had gezegd, we veranderen de tactiek. Want dit kost veel te veel levens en kost ook veel te veel geld. En ik kan het niet meer betalen. De Spaanse schatkist was bijna failliet. Dus we moeten iets anders doen. En de nieuwe tactiek bij Leiden was belegeren. En meer niet. Wachten tot ze honger kregen. En dan onderhandelen. En dan de stad alsnog innemen. En het zou natuurlijk politieke zelfmoord geweest zijn als Valdés, als onder abbaas, zou ik maar zeggen, als onderlegerleider, tegen het bevel van zijn landvoogd in zou gaan. Dat was natuurlijk in die tijd echt sowieso een opdracht.
0: Doodzonde, ja.
2: Nee, dat had hij niet gedaan. En ten tweede, voor het innemen van een stad via bestorming, moest je een gat in de muur schieten. Mm-hmm. Moest je een bres schieten in de Leidse stadsmuur. En daar had je kanonnen voor nodig. En die kanonnen die waren bij Leiden niet voorradig. Die stonden in Utrecht. Dus die zijn nooit bij Leiden geweest. Dus het was ook technisch, praktisch niet mogelijk om de stad te beschieten. Dus, en dat zijn twee sterke aanwijzingen dat het verhaal van Magdalena Moons, het zou misschien wel waar geweest kunnen zijn, maar dan is de kans heel groot dat ze gewoon echt dus een sigaar uit eigen doos kregen. Ja. Alleen, zij wordt heel erg, zij wordt heel erg opgehemeld.
3: Ja, ja. Wil je nou meer horen, dan hebben jullie vorig jaar een special gemaakt. Ja. Een stukje Leidse geschiedenis, de podcastserie. Volgens mij twee delen. Leiden's Ontzet special deel 1 en deel 2.
2: Ja.
3: En dat doe je niet alleen?
2: Dat doe ik met Joost van der Stel, mijn goede vriend. En wij maken dan de podcast. En die ging vorig jaar rond deze tijd twee keer inderdaad over Leiden's Ontzet.
3: En ja, die zal je misschien gemist hebben. Dus die kan je gewoon nog steeds luisteren. Want jullie gaan hem weer delen, denk ik.
2: Ja, ik zal hem vandaag het tweede deel. Ik heb dinsdag het eerste deel. Vandaag het tweede deel zal ik op de socials zetten. En als jullie hem doorplaatsen, dan bereik van nog veel meer mensen.
3: Kijk, Joost Blee, historicus en dus de maker van een stukje Leidse geschiedenis, medemaker natuurlijk. Over Leiden's Ontzet met heel veel mythevorming, maar het blijft een heel interessant onderwerp. Dankjewel, Joost.
2: Graag gedaan.
4: Dit is Centraal Plus.

0: Keep on Rising.
1: En nu de 1 seconde ronde.
2: Oh, wat zijn we laat.
0: Van Sam
2: Veld. Mijn schuld.
0: Ja, nee, maar dat krijg je als je dus een geweldige historicus die over een van de vetste feesten ter wereld kan vertellen.
2: Ja.
0: Ja, dan zijn we gewoon heel in gesprek en vergeten we ook de tijd. Dus heel snel, welke track hoor je hier?
2: Oh, ja. Ja, ik ken hem. Maar ik heb geen idee.
0: I'll be begging you for die. Van die mevrouw, die klinkt haar naam klinkt als een eend. Nog één keertje en dan gaan we gelijk door naar het nieuws, oké? Okay? Let jij goed op, Mark?
2: Ja, ik let op.
0: Okay. Als je het weet trouwens, ochtendshow@centraalplus.nl. Naam van de artiest en naam van de track.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt, een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
3: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
2: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet, de verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
4: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
2: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten, stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt druk. Op de A4 richting Amsterdam is extra vertraging door een ongeluk. Tussen knooppunt Diepenburg en Zoetwoudendorp 13 kilometer met een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein 10 kilometer file. De vertraging is daar zo'n 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De ochtendshow.
6: Meer voor jou.
1: Mark en Rabin op

0: Moet je even een raampje open zitten duwen als het zo heet is.
1: Harder dan hel van Dua Lipa. Hoor je hier in de ochtendshow op Centraal Plus. Het is er bijna 7:07. Ik weet niet waar je mee bezig bent, maar doe rustig aan. Het is pas 8:00. Je hoeft waarschijnlijk pas om 9:00 ergens te zijn. Of om 8:30. Niet al te veel stress. Hou het rustig.
2: Ja, of je bent nu te laat en dan moet je echt wel racen.
1: Nou, dan ben je toch al te laat.
2: Ja, dat is ook wel weer waar.
1: Zo binair. Als je niet op tijd bent, ben je te laat. Dus dan doe dan maar rustig aan.
2: Nieuws uit je eigen buurt en daarbuiten hier op de radio. Begin even bij Shiny Hunters, want ze hebben natuurlijk er eentje aangehouden, hè? Pepijn van der S.
1: Ja.
2: Jong ventje, gewoon even. Hij is 24. En dan ook nog gewoon een flinke. Als hij het gedaan heeft, hè? Dat zal wel. Maar Odido-hek heeft hij natuurlijk mede veroorzaakt en zo. Hij heeft ook opdracht gegeven tot moord, denk ik zo.
1: Ja, daar wordt hij nou ook van verdacht. Inderdaad, ja. Dat er dus dat er als goeds twee opdrachten zouden zijn gedaan. Vanuit gedeeltelijk zijn portefeuille. In ieder geval, daar draagt hij enige verantwoordelijkheid voor.
2: Ja, en inmiddels heeft hij niet alleen de Nederlandse justitieel apparaat achter zich, maar de Federal Bureau of Investigation.
1: De FBI.
2: Die heeft
1: ook gelijk die gloed van wal getrokken. Die heeft wel zijn smol opengemaakt.
2: Zeker, er is geen veilige plek. Dat is wat ze zeggen. There's no place to hide. En met die waarschuwing openen ze jacht op Shiny Hunters. Inmiddels is de website van de groep op zwart gegaan. Dus de FBI is lekker bezig. We zijn nog niet klaar, zegt ze.
1: En het is dus inderdaad, zoals Mark zegt, het is Shiny Hunters. Ik heb ook wel eens een Amsterdamse podcast gehoord die het over Shiny Hunters heeft. En dat gaat niet om.
2: Nee.
1: Het is Shiny Hunters.
2: Ja. En kort voor de beursgang waarschuwen dat de software die je hebt tot het uitsterven van de mensheid kan leiden. Nou, het is een set die vrij bijzonder is. Lijkt me ook niet zo goed voor de waarde van je bedrijf.
1: Pardon, herhaal dat nog een keertje.
2: Ja, maar het is wel wat AI-bedrijf Anthropic doet. Want het is gevaarlijke technologie, zegt hij. AI kan volgens het bedrijf, een van de grootste ontwikkelaars van AI-software, kan katastrofale of essentiële risico's voor de mensheid vormen. Risico's alom. Want AI's die vertonen nu al zelfbeschermend gedrag. Ze kunnen proberen om uitschakeling te weerstaan, informatie te verbergen, manipuleren en vertonen gedrag dat op chantage lijkt.
1: Ja, er ontstaan kleine sociale tussen agentjes, kleine sociale relaties. En sommige die biechten wel netjes op, sommige biechten eigenlijk niet netjes op. Sommige willen juist niet ontdekt worden. En die vinden dan manieren om dus niet ontdekt te worden. Dus dan hebben wij ook geen inzicht meer. En dat, als dat eenmaal los is, dan wordt het natuurlijk wel eng. Dus ik kan me voorstellen dat Anthropic waarschuwt.
2: En vormt de AfD zo'n groot gevaar voor Duitsland dat de partij verboden moet worden? Nou, die vraag is gisteren juridisch uitgevochten in het deelstaatsparlement van Thüringen. Voor het eerst werd in het Duitse parlement een hoorzitting over het thema gehouden. Voor- en tegenstanders kwamen aan bod en emotionele bijdragen ook heen en weer. Het gaat bijvoorbeeld over de partij is te ver geradicaliseerd. Er kan een moment komen dat het te laat is. Dan zegt dus iemand van de AfD, het is geen juridische vraag, maar een politieke keuze. Ja, is natuurlijk ook wel een dingetje hoe dat daar ontwikkelt.
1: Ik ben blij dat ik niet in Duitsland woon. En nu extra.
2: Ja?
1: Ja.
2: Nou ja, dat zijn natuurlijk deelstaten die verkiezingen hebben. Er zijn natuurlijk een aantal gebieden waar zo'n partij dan heel groot wordt door onvrede.
1: Ja. Nogmaals, ik ben blij dat ik niet woon.
2: En de milieustraten in Leiden en Leidendorp zijn zaterdag en zondag de hele dag gesloten. Dat heeft te maken met Leidersontzet. Wilde ik ook nog even mededelen.
1: Oh, dus als je net 2 kilo aan blikjes en flesjes wil gaan inleveren.
2: Ja, nee, maar dat doe je natuurlijk gewoon ergens anders. Dat doe je gewoon bij je statiegeld. Nee, maar als je je.
1: Oh, de milieustraat. Ja, als in dus ja, je grote. Je moet matrassen wegbrengen.
2: Ja,
1: oké. Okay.
2: Ja, dus doe dat even lekker niet. Ga de stad in.
1: Ja, ook wat denk je van. Ja, ik heb een middag vrij. Nee, even niet doen.
2: Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. We hebben nog even de 1-seconde ronde op te lossen.
1: Oeh ja, maar die hebben er heel snel doorheen geramd. Mark wist wel, herkende de track wel, maar moest nog eventjes een seconde nadenken over wie het over was.
2: 1 seconde, 10 minuten.
1: Hij klonk zo.
2: Ja, ik ken hem wel, maar ik heb geen idee. Naam en titel en artiest. Je ne sais pas.
1: Nou, ik gaf wel een klein hintje. Je hoeft niet op vergiffenis te vragen. Maar je kan misschien wel om wat genade vragen. Want deze vrouw die klinkt alsof ze Daffy Duck is. Het is het niet, het is namelijk Duffy. Met de track Mercy. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Hit the beat and take it to the verse now.

0: Hoe heet hij? Miley.
1: Ja, Based Persuade van Miley Cyrus.
0: Het is de ochtendshow hier op Central Plus. Let even op als je in de auto zit of met de auto ergens naartoe moet. Het is behoorlijk druk onderweg. Er staat een flinke file op de A4 van Rotterdam richting Amsterdam. 22 kilometer file. En daardoor lopen ook, trouwens ook de andere kant op. Amsterdam richting Rotterdam staat 17 kilometer file. En daardoor lopen ook de toelopende wegen naar de A4 helemaal vast. Dus hou daar even rekening mee als je met de auto ergens naartoe moet. Dan de gemeente Leiden gaat het voormalige hotel Nieuw Minerva aan de Boommarkt huren om daar tijdelijk statushouders in op te vangen. Nou, verslaggever Robert Beursen sprak daarover met wethouder Julius Terpstra.
2: Wij gaan in het hotel Minerva, wat nu leeg staat. De eigenaren zijn gestopt, het is geen hotel meer. Er zijn nieuwe eigenaren, die maken plannen voor de toekomst. En in de tussenliggende periode kunnen wij het hotel huren voor het huisvesten van statushouders. Dit zijn nareizigers eigenlijk. Mensen die overkomen omdat iemand hier een status heeft gekregen van de IND, dus met recht in Nederland mag zijn. Ja, die mag zijn directe familie, vader, moeder, zoon, dochter, over laten komen. En omdat de AZC's, waar ze dan normaal gesproken deze nareizigers opgevangen zouden worden, die zitten vol, dus de gemeenten zijn daarvoor verantwoordelijk. Ja, veel gemeenten huren dan hotelkamers. Dat vinden wij eigenlijk onwenselijk, want dat is ook heel prijzig. En dit is eigenlijk een win-win situatie. Hè? Dus terwijl de plannenmakerij van de nieuwe eigenaren voor Hotel Minerva doorgaat aan de Boommarkt, kunnen wij in de tussenliggende periode statushouders hier opvangen huisvesten.
3: Over hoeveel statushouders hebben we het dan?
2: 12 jongeren, 18 minners en 45 reguliere statushouders.
3: En over welke periode hebben we het?
2: We hebben het in ieder geval voor 3 jaar gehuurd. Dat is ongeveer de periode dat het duurt om nieuwe plannen te maken. En daarna kijken hoe ver we zijn. Maar in ieder geval voor 3 jaar. Ik vind het ook wel belangrijk om te vermelden, want dat is vaak de discussie. Hè, kunnen we dit nu niet inzetten, ook bijvoorbeeld voor gewoon starters uit de stad zelf? Nou, het is echt een vrij basale vorm van opvang met gemeenschappelijke keukens. Dus verwacht daar niet te veel van. En ik wil daarbij gezegd hebben, we bouwen in Leiden zo'n 1000 nieuwe woningen per jaar. 2/3 betaalbare woningen. Dus dat doen we ook. Maar daarnaast hebben we ook echt een verplichting, wettelijke verplichting, om statushouders te huisvesten. En dat doen we nu. En dat is een win-win situatie, zeg ik nog maar eens, dat het mooi in deze tussenliggende periode kan.
3: Is er nog extra beveiliging?
2: Nee, er is niet per se extra beveiliging. Er is wel beveiliging en begeleiding. Dat is ook heel belangrijk in die zin. En er is ook ruimte om de taal te leren, in te burgeren en volwaardig mee te doen in de stad. Want dat is uiteindelijk in mijn visie de beste manier om mensen te laten integreren. Zo snel mogelijk de taal leren en aan het werk.
3: Blijven ze er 3 jaar wonen of is het echt wel de bedoeling dat ze zo

0: snel mogelijk doorgroeien naar een eigen woning.
1: Ja, er zal dus doorstroming plaatsvinden. Het zijn dus vaak nareizigers. Hè? Dus dat zul je zien, vader, moeder, broertjes, zusjes. Die komen dan over, maar er zal doorstroom zijn. Het is echt een tussenvoorziening op weg naar een woning. Op het moment dat die woning beschikbaar is, zal men uitstromen. En komen er nieuwe mensen. Dus het is niet zo dat de mensen die daar einde dit jaar, begin volgend jaar intrekken, er 3 jaar blijven wonen. Er zal doorloop zijn.
2: Dat was verslaggever Robert Beursen in gesprek met wethouder Julius Terpstra over dus dat de gemeenteleider het voormalige hotel een nieuw Minerva aan de Bomarkt gaat huren om daar tijdelijk statushouders in op te vangen. Meer hierover op centraalplus.nl.
3: En straks de plustrek, new track van Rosé. Maar eerst Matt Simons, We Can Do Better.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Burgemeester Peter Heijkoop heeft gisteren in de burgerzaal van het Leidse stadhuis de erepenning van de stad Leiden uitgereikt aan Jacinta Groen. De onderscheiding is de hoogste gemeentelijke onderscheiding die Leiden kent en wordt traditioneel in aanloop naar Leidens ontzet toegekend. Groen wordt door veel Leidenaren vooral gezien als de persoon die 10 jaar geleden Katie Coty naar Leiden haalde. Als oprichter en voorzitter van Songs of Freedom zet zij zich sindsdien in voor de jaarlijkse herdenking en het Katie Coty muziekfestival. Wethouders Wietske Veldman en Ashley North hebben dinsdagavond afscheid genomen van de gemeente Leiden. Na een half jaar formeren is de coalitie rond en dat betekent voor beide wethouders dat hun opdracht erop zit. Tijdens een bijeenkomst werd teruggekeken op hun jaren in het stadsbestuur. Voor zijn 7 jaar als wethouder in de stad Leiden kreeg North nog een glas in loodraam met daarop een Leidse sleutel, overhandigd door burgemeester Peter Heijkoop. Veldman kreeg dit nog niet omdat ze actief blijft als raadslid. De gemeente Leiden en de 3 oktober vereniging zitten ook dit jaar in op een duurzamer Leidens ontzet. Er komen 60 extra afvaleilanden en meer schoonmaakteams in de stad. Daarnaast worden herbruikbare bekers ingezet. Tijdens de taptoe en grote optocht kunnen bezoekers lege blikjes en flesjes inleveren bij statiegeldwagens. Op de Prinsessenkade staat de nieuwe Waste Bar, waar afval kan worden ingeleverd in ruil voor een verantwoorde snack. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte, maar wel vrijwel droge dag. De wind is matig, kracht 3 en komt uit west-zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is bijzonder druk op deze donderdag. 859 kilometer file in het land. De Leidse regio, daar gaan we de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Delft en Zoeterwoude-Dorp, 27 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep, 7 minuten. En tussen Hoofddorp-Zuid en Schiphol is de weg dicht. De A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude-Rijndijk, 5. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Prins Klausplein, 9. De A4 Den Haag richting Rotterdam, tussen Den Haag-Ippenburg en knooppunt Ketelplein, 28 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Gouda en Bleiswijk, 3. En tussen Zoetermeer en Nooddorp ook 3. De A13 Rotterdam richting Den Haag, tussen Delft-Noord en knooppunt Prins Klausplein, 3 minuten. A13 Den Haag richting Rotterdam, dat is dus de andere kant op, tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Zuid, 8. De A44 Den Haag, herstel Amsterdam is dat... Nee, nou, de A44 is weer filevrij, dat is ook lekker. En 11 Bodegraven richting Leiden, tussen Hazenswoude-Dorp en Zoeterwoude-Weijpoort, 7. De N44 Den Haag richting Wassenaar, tussen Wassenaar-Kerkhout en Wassenaar-Noord, 7. En de laatste, de N209 Rotterdam-Hazenswoude, tussen Benthuizen en Hazenswoude-Dorp, 9 minuten vertraging.
3: Mozes Kriebel, je hebt wel een glaasje water verdiend hiervan.
4: La la la la.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

Word zaterdag 3 oktober wakker met Leiders on Set op Centraal Plus. In een speciale Centraal Plus de ochtendshow maakt Mark Wonninkje wakker. Helemaal in het teken van 3 oktober. Met live verslag van de reveille, haringen wittebrood en koraalzang. Luister tussen 7 en 9 naar Centraal Plus op radio. Kijk mee via Centraal Plus op tv. De uitzending volg je ook online via centraalplus.nl.

0: en best fake smile. Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus, 9:50. En ja, Leiden's Ontzet komt eraan. En dan is er in de binnenstad natuurlijk van alles te doen. Maar ook buiten de binnenstad gaat er van alles gebeuren. Via de videoverbinding is Bas van Dijk hier bij ons in de uitzending. Bas, goedemorgen. We horen Bas nog niet, maar daar wordt aan gewerkt.
1: Ja,
0: ja Bas, we horen jou. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het Leiden's Ontzet Festival gaat plaatsvinden. 2 en 3 oktober. En speciaal voor een wat jongere doelgroep, hè Bas?
1: Klopt, ja. Voor het tweede jaar nu. Vorig jaar ermee begonnen. Op het parkeerterrein van Lichtenum. En vanaf 15 jaar.
0: Kijk, en voor de mensen die kijken via de stream en via de televisie. We zien ook dat er opgebouwd wordt achter jou. Vertel eens, wat gebeurt daar?
1: Nou,
0: ik zie de wc's aankomen.
1: De toiletcabines, ja, dat is ook altijd handig, hè? Er wordt gedronken, dus dan moet je ook plassen vaak. Achter ons de food court, er komen leuke foodtrucks. Danseilandjes, lampionnen. En daar, als ik even draai, zo daar achter het podium met grote catwalk. Natuurlijk een bar met mooie barsigning met de Leidse vlag erop. Dus van alles gaat hier gebeuren. We hebben allerlei artiesten op, zowel 2 als 3 oktober. 2 oktober is nu al een paar dagen uitverkocht. 4000 man. En voor 3 oktober zaterdag zijn nog wel kaarten.
0: Kijk, en hoe verloopt de voorbereiding tot nu toe? Alles op rolletjes?
1: Ja, prima. Je staat hier op stenen. Meestal bouwen we op gras. Dus dat is voor tenten bouwen wel lastiger, omdat je niet de grond in kan hier. Dus alles is met betonblokken gezekerd, zoals je ziet.
0: Oh ja.
1: Maar het gaat wel een stuk sneller, want je kan gewoon met auto's het terrein oprijden. En dat heb je met gras vaak niet. Dus het gaat op zich allemaal voorspoedig.
0: En als het goed is, blijft het droog 2 en 3 oktober. Vandaag niet, maar ja, dat is de opbouw dus vervelend voor jullie. Maar voor de bezoekers is dat wel lekker, denk ik.
1: Ja.
0: En dat was Bas. Waarbij we de verbinding helaas zijn verloren.
2: Oh, Bas is vastgelopen.
0: Wat ik wilde zeggen is dat ze tenten gaan opbouwen op het moment dat het nodig is. Maar gelukkig is het niet nodig, want het blijft dus droog tijdens Leiden's Ontzet. Er zijn dus inderdaad nog de vrijdags uitverkocht. Voor de zaterdag waren nog wat tickets beschikbaar. En het idee is om inderdaad de binnenstad tijdens Leiden's Ontzet te ontzien van alle drukte. Dus dat er ook een festival buiten de stad is. Was Bas van Dijk in ieder geval hier in de uitzending. Het is de ochtendshow met

0: hebben. Change.
1: Dat klopt. Yeah. Changes, Tupac. En dan is, nu is er een wassigen in de kooi. Een heel leuk, gezellig bijeenkomst.
2: Zeker, maar geen blokjes kaas of bitterballen. Maar zelfgemaakte culturele hapjes werden geserveerd bij de High Tea in de kooi. Deze week staat namelijk helemaal in het teken van de week tegen eenzaamheid.
3: Bijna iedereen die aan de tafel zit heeft iets meegenomen. En nu zien we ze alle echt gezellig te eten en te drinken en goede gesprekken. We hebben mensen uit Syrië, Afghanistan, mensen uit Marokko. Die hebben allemaal traditionele hapjes hebben gemaakt en dat staat allemaal op tafel.
4: Oh, het is heerlijk. Het is van alles door elkaar. Het is echt lekker en gezellig met z'n allen.
5: We hebben hier zo'n, er zitten allemaal cakejes, koekjes, crackers erbij en allemaal van de zalm wrapjes erbij.
6: Ja, je weet niet wat je pakken moet, want het is zo reuze gezellig. Ja, we zijn echt weer een leuk een dagje uit.
7: Ondanks het speciale thema om eenzaamheid tegen te gaan, is zo'n dagje uit in een wijk als de Kooi bijna normaal. De buurtbewoners weten elkaar goed te vinden in het huis van de buurt.
4: Ik vind dat de Kooi heel veel mensen met elkaar verbinden. In andere wijken is dat veel minder.
8: Als je naar het buurtcentrum gaat, dan kom je ook iedereen tegen. Dus dan kan je babbelen, praatjes maken met elkaar.
6: Ik ben hier elke woensdag, komen we met z'n allen, gaan we warm eten. En dat is betaalbaar en dan blijven we altijd zitten tot 21:30. En dan gaan we naar huis. Maar altijd heel gezellig.
5: Ik ben heel veel sociaal geworden dankzij deze plekken. En ik voelde eerst begin, ik woon hier pas heel sinds kort. Maar sinds kort heb ik heel veel mensen gaan kennen. En ook natuurlijk mijn vriendin en omgeving hier zo. En ja, ik vind het heel fijn hier in de buurt wonen.
7: Dat mensen elkaar zo goed kunnen vinden, komt mede door het brede aanbod van activiteiten.
3: En we hebben ook een Zumba-les, dus we hebben ook cursus fotografie. We hebben ook mensen die ook bezig zijn met de Nederlandse taalles. Dus het is echt een fijne plek voor iedereen.
9: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: Only Human van die broertjes van Jonas. Het is de ochtendshow op Zetrapolis, alweer richting het einde. Over een minuutje dan, iets langer, dan hoor je Rudo weer hier op de radio. Maar eerst nog Robert Beursen in de studio. Robert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, voor jullie is het het einde, maar voor mij begint de dag pas. En het wordt ook een lange dag, want vandaag is het een spannende politieke dag in Leiden.
0: Want nieuwe wethouders worden benoemd.
1: Ja, er zijn twee dingen aan de hand. Vandaag, we beginnen om 4:00 middags. Ik zeg we, maar eigenlijk zit ik er vooral bij en zij doen het. Maar om 4:00 vanmiddag beginnen ze met het bespreken van het coalitieakkoord. Het beleidsakkoord noemen ze het dan. De coalitiepartijen die zijn het er wel over eens wat ze de komende jaren willen gaan doen. Maar nu is het de beurt aan de oppositie. Wat vinden de andere partijen eigenlijk van al die plannen? En ik weet al dat er een aantal partijen, waaronder Partij Sleutels, dat hebben ze bij ons ook gezegd hier bij Centraal Plus. Ja, die vinden het eigenlijk een beetje stom dat ze er niet zo bij betrokken zijn.
0: En tot slot, ze gaan wel een beetje haast maken vanwege leidersontzet. Ze moeten wel een beetje kunnen uitslapen, 2 en 3 oktober natuurlijk.
1: Ja, nou, ze gaan erover debatteren en dan mogen ze allemaal zeggen wat ze ervan vinden en wat daar dan mee gebeurt. Dat blijkt volgende week pas, maar dat is pas deel 1. Want vanavond worden dan de nieuwe wethouders benoemd, want dinsdagavond hebben ze afscheid genomen en vanavond worden ze officieel de nieuwe wethouders benoemd. En dan heeft Leiden eindelijk ook gewoon weer een college van burgemeester en wethouders.
0: Robert Beursen, politiek verslaggever, dankjewel. En op centraalplus.nl kan je het allemaal volgen vandaag.
2: Veel plezier bij Rudo.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun jij er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Eerst een klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Weel aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
2: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
4: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
2: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. De loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is behoorlijk druk verlopen. De files vanaf een kwartier vertraging staan nu nog op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet 18 kilometer met een half uur extra reistijd. A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein 12 kilometer met bijna een uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug 8 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft-Zuid ook 20 minuten oponthoud in 7 kilometer file. Dan de A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer met 20 minuten oponthoud. N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 een kwartier vertraging. En op de N44 van Den Haag naar Wassenaar ook een kwartier oponthoud bij Wassenaar Noord.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
0: Met Jason Rulo, Take You Dancing en de Bouza Magnetic. En daarmee is het 9 uur geweest. Welkom, het is Rudo voor deze donderdag 1 oktober 2026. Ook vandaag weer een nieuwe aflevering van Rudo tot 1 uur. Met natuurlijk zometeen het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En wat gaat er toch komen in Hotel Nieuw Minerva dat eerder dit jaar haar deuren sloot? Ga je zometeen meer over horen van wethouder Julius Terpstra. En verder lekkere tracks onder Sommieu. Je hoort Tell Me More zometeen naar Alex Warren. Dit is Fever Dream.
2: Rudo!

0: Roxy Dekker en Superstar bij Centraal Plus. Goedemorgen, de gemeente Leiden gaat het voormalige hotel Nieuw Minerva aan de Boommarkt huren om daar tijdelijk statushouders op te vangen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het pand voor minimaal 3 jaar te huren met de mogelijkheid om die periode te verlengen. Je hoort wethouder Julius Terpstra over de nieuwe bestemming voor dit oude hotel.
1: Wij gaan in het hotel Minerva, wat nu leeg staat. De eigenaren zijn gestopt, het is geen hotel meer. Er zijn nieuwe eigenaren, die maken plannen voor de toekomst. En in de tussenliggende periode kunnen wij het hotel huren voor het huisvesten van statushouders. Dit zijn nareizigers eigenlijk. Mensen die overkomen omdat iemand hier een status heeft gekregen van de IND, dus met recht in Nederland mag zijn. Ja, die mag zijn directe familie, vader, moeder, zoon, dochter, over laten komen. En omdat de AZC's, waar ze dan normaal gesproken deze nareizigers opgevangen zouden worden, die zitten vol, dus de gemeenten zijn daarvoor verantwoordelijk. Ja, veel gemeenten huren dan hotelkamers. Dat vinden wij eigenlijk onwenselijk, want dat is ook heel prijzig. En dit is eigenlijk een win-win situatie. Hè? Dus terwijl de plannenmakerij van de nieuwe eigenaren voor Hotel Minerva doorgaat aan de Boommarkt, kunnen wij in de tussenliggende periode statushouders hier opvangen, huisvesten.
2: Over hoeveel statushouders hebben we het dan?
1: 12 jongeren, 18 minners en 45 reguliere statushouders.
2: En over welke periode hebben we het?
1: We hebben het in ieder geval voor 3 jaar gehuurd. Dat is ongeveer de periode dat het duurt om nieuwe plannen te maken. En daarna kijken hoe ver we zijn. Maar in ieder geval voor 3 jaar. Ik vind het ook wel belangrijk om te vermelden, want dat is vaak de discussie. Kunnen we dit nu niet inzetten, ook bijvoorbeeld voor gewoon starters uit de stad zelf? Nou, het is echt een vrij basale vorm van opvang met gemeenschappelijke keukens. Verwacht daar niet te veel van. En ik wil daarbij gezegd hebben, we bouwen in Leiden zo'n 1000 nieuwe woningen per jaar. 2/3 betaalbare woningen. Dus dat doen we ook. Maar daarnaast hebben we ook echt een verplichting, wettelijke verplichting, om statushouders te huisvesten. En dat doen we nu. En dat is een win-win situatie, zeg ik nog maar eens, dat het mooi in deze tussenliggende periode kan.
2: Is er nog extra beveiliging?
1: Nee, er is niet per se extra beveiliging. Er is wel beveiliging en begeleiding. Dat is ook heel belangrijk in die zin. En er is ook ruimte om de taal te leren, in te burgeren en volwaardig mee te doen in de stad. Want dat is uiteindelijk in mijn visie de beste manier om mensen te laten integreren. Zo snel mogelijk de taal leren en aan het werk.
2: Blijven ze er 3 jaar wonen of is het echt wel de bedoeling dat

0: zo snel mogelijk doorgroeien naar een eigen woning.
1: Ja, er zal dus doorstroming plaatsvinden. Het zijn dus vaak nareizigers, hè? Dus dat zul je zien, vader, moeder, broertjes, zusjes. Die komen dan over, maar er zal doorstroom zijn. Het is echt een tussenvoorziening op weg naar een woning. En op het moment dat die woning beschikbaar is, zal men uitstromen. En komen er nieuwe mensen. Dus het is niet zo dat de mensen die daar einde dit jaar, begin volgend jaar intrekken, er 3 jaar blijven wonen. Er zal doorloop zijn.
2: Centraal Plus. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I

Word zaterdag 3 oktober wakker met Leiders Ontzet op Centraal Plus. In een speciale Centraal Plus de ochtendshow maakt Mark Wonnink je wakker. Helemaal in het teken van 3 oktober. Met live verslag van de reveille, haringen wittebrood en koraalzang. Luister tussen 7 en 9 naar Centraal Plus op radio. Kijk mee via Centraal Plus op tv. De uitzending volg je ook online via centraalplus.nl.

0: Justin, Jaxo en John en Turn the Lights Off hier bij Centraal Plus. Half 10, meer muziek zometeen. Train komt eraan, Drive By en ook Temper City met Self Aware.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Burgemeester Peter Heijkoop heeft gisteren in de burgerzaal van het Leidse stadhuis de erepenning van de stad Leiden uitgereikt aan Jacinta Groen. De onderscheiding is de hoogste gemeentelijke onderscheiding die Leiden kent en wordt traditioneel in aanloop naar Leidens ontzet toegekend. Groen wordt door veel Leidenaren vooral gezien als de persoon die 10 jaar geleden Katie Coty naar Leiden haalde. Als oprichter en voorzitter van Songs of Freedom zet zij zich sindsdien in voor de jaarlijkse herdenking en het Katie Coty muziekfestival. Wethouders Wietske Veldman en Ashley North hebben dinsdagavond afscheid genomen van de gemeente Leiden. Na een half jaar formeren is de coalitie rond en dat betekent voor beide wethouders dat hun opdracht erop zit. Tijdens een bijeenkomst werd teruggekeken op hun jaren in het stadsbestuur. Voor zijn 7 jaar als wethouder in de stad Leiden kreeg North nog een glas in loodraam met daarop een Leidse sleutel, overhandigd door burgemeester Peter Heijkoop. Veldman kreeg dit nog niet omdat ze actief blijft als raadslid. De gemeente Leiden en de 3 Oktobervereniging zitten ook dit jaar in op een duurzamer Leidens ontzet. Er komen 60 extra afvaleilanden en meer schoonmaakteams in de stad. Daarnaast worden herbruikbare bekers ingezet. Tijdens de taptoe en grote optocht kunnen bezoekers lege blikjes en flesjes inleveren bij statiegeldwagens. Op de Prinsessenkade staat de nieuwe Waste Bar, waar afval kan worden ingeleverd in ruil voor een verantwoorde snack. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte, maar wel vrijwel droge dag. De wind is matig, kracht 3 en komt uit west-zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Delft en knooppunt Hoflied 18 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug 5 met daar 10 minuten op onthoud. A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 2 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd. En op de N11 van Leiden naar Bodegraven voor de aansluiting met de A12 3 kilometer file en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Bumper City, Self-Aware op deze 1e oktober. Goedemorgen. We kijken even naar de bekende jarigen van vandaag. Wout Poels, Nederlands wielrenner, is jarig 39. Anna Drijver, Nederlands actrice, model, schrijfster en zangeres, is 43 geworden. En Kim Leon van der Meijen, die kennen we natuurlijk van de musicals en vroeger ook van televisie, 46. Jay Underwood is ook jarig. Die is vandaag 58 geworden. En het is ook de verjaardag van Marjolein Touw, Nederlands zangeres, danseres en actrice. Die is 64 geworden. André Rieu met zijn viool. Nou ja, de viool is niet jarig, maar André Rieu wel. Die is 77 geworden. En Julie Andrews, de Britse zangeres, musicalster en schrijfster. Die kennen we allemaal natuurlijk. Die Julia Andrews, die is vandaag 91 geworden. En de laatste jarige op mijn lijstje is onze eigen radio-dj Johan Hoogendijk. Iedere vrijdagavond en zaterdagochtend hoor je hem hier op Centraal Plus. Viert vandaag zijn 52e verjaardag.

Rondé en Oh My God bij Centraal Plus en Shawn Mendes met Justin Bieber Monster hoorde je. Het is donderdagochtend, welkom. Dit is Rudo op Centraal Plus met Samber en Homewrecker. Zometeen eerst Martin Garrix en U2. Dit is Fireflies.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien, om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet. 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en Woerden. 4 kilometer met daar 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
4: Yes. Meer voor jou.
1: Met nu. Meer muziek.

0: Stad.nl. Onder andere over Jacinta Groen, die heeft de erepenning van de stad Leiden gekregen. Gisteravond werd die aan haar uitgereikt. Meer daarover vind je op onze website centraalplus.nl. En het ook het afscheid van Veldman en Noord als wethouders. Wietske Veldman en Ashley Noord in Leiden die zijn gestopt als wethouder omdat er geen plek meer voor ze is in het nieuwe college. Waarbij Ashley Noord natuurlijk al had gezegd dat hij sowieso wilde stoppen. Verder alleen in Leiden en Leiden-Dorps sluiten ze tijdens Leiden's ontzet de milieustraten. Wat betekent dat als je wat wil wegbrengen? Check het op onze website. En een inzet op een duurzamer Leiden's ontzet met minder stroomverbruik en minder afval. De gemeente Leiden en de 3 Oktobervereniging gaan erop inzetten. En Leiden huurt het voormalige hotel Nieuw Minerva voor de opvang van statushouders. Een interview met Julius Sterpstra erover op onze website centraalplus.nl. Bij de Florio Kids neemt bestuurlijke leiding over van SPL. Dat zijn de peuterspeelzalen in Leiden. En in Voorburg is er geoefend met een noodsteunpunt. Ook daar kun je dus een verslag van vinden op onze website centraalplus.nl. Dat en ander nieuws nu op onze site en in onze app. En aan jou de vraag.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rio@centraalplus.nl.

0: Zijn en Laika Wood hoorde je hier op Centraal Plus. Goedemorgen, het is 10:30. Tijd voor het nieuws uit de Leidse regio aan Wassenaar. En daarna hoor je DJ Goya, Michiko en ook Ella Langley komt eraan met Choosing Texas.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Burgemeester Peter Heijkoop heeft gisteren in de burgerzaal van het Leidse stadhuis de erepenning van de stad Leiden uitgereikt aan Jacinta Groen. De onderscheiding is de hoogste gemeentelijke onderscheiding die Leiden kent en wordt traditioneel in aanloop naar Leidens ontzet toegekend. Groen wordt door veel Leidenaren vooral gezien als de persoon die 10 jaar geleden Katie Coty naar Leiden haalde. Als oprichter en voorzitter van Songs of Freedom zet zij zich sindsdien in voor de jaarlijkse herdenking en het Katie Coty muziekfestival. Wethouders Wietske Veldman en Ashley North hebben dinsdagavond afscheid genomen van de gemeente Leiden. Na een half jaar formeren is de coalitie rond en dat betekent voor beide wethouders dat hun opdracht erop zit. Tijdens een bijeenkomst werd teruggekeken op hun jaren in het stadsbestuur. Voor zijn 7 jaar als wethouder in de stad Leiden kreeg Noord nog een glas in loodraam met daarop een Leidse sleutel, overhandigd door burgemeester Peter Heijkoop. Veldman kreeg dit nog niet omdat ze actief blijft als raadslid. De gemeente Leiden en de 3 oktobervereniging zitten ook dit jaar in op een duurzamer Leidens ontzet. Er komen 60 extra afvaleilanden en meer schoonmaakteams in de stad. Daarnaast worden herbruikbare bekers ingezet. Tijdens de taptoe en grote optocht kunnen bezoekers lege blikjes en flesjes inleveren bij statiegeldwagens. Op de Prinsessenkade staat de nieuwe Waste Bar, waar afval kan worden ingeleverd in ruil voor een verantwoorde snack. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte, maar wel vrijwel droge dag. De wind is matig, kracht 3 en komt uit west-zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Nou, wel heel bijzonder. Het is natuurlijk een enorme eer om wethouder te zijn. En als het dan stopt, dan, dan krijg je ook wel veel emoties. En was heel mooi om met elkaar terug te blikken en ook vooruit te kijken.
1: Ja, met het stoppen van u als wethouder stopt ook D66 in de coalitie. Dat doet vast wel een beetje pijn.
0: Nou ja, zeker. D66 zit natuurlijk al 16 jaar in het stadsbestuur. We hebben echt heel erg 10 jaar in die tijd gezegd, we gaan weer bouwen aan de stad. Echt de agenda om vooruit te kijken. En dat zie je ook overal in de stad. Neem een single park, neem de huizen die we hebben gebouwd. En D66 is dan misschien weg uit het college, maar niet weg uit het stadsbestuur. En we zullen ons blijven inzetten voor een progressieve stad.
1: Ja, en u bent zelf ook niet weg, hè? Want u blijft gewoon in de raad.
0: Zeker, ja. Ik ben echt hart en nieren verbonden met onze stad en ik zal me blijven inzetten.
2: Ongelooflijk. Ik voel me enorm in het zonnetje gezet. Ik ben er stil van. Zoveel lieve woorden zijn toegesproken. Mooie beelden zijn laten zien van de afgelopen 7 jaar dat ik wethouder mocht zijn. En ik vond het vooral heel fijn dat ik uitgebreid het podium kreeg om zelf heel veel mensen te bedanken. Want ja, Leiden maken we met elkaar. Leiden is een geweldig mooie stad. En dat komt omdat er zoveel mensen zijn die elke dag op een positieve manier willen bijdragen aan onze stad.
1: En nu? Wat gaat u doen?
2: Lekker op de bank liggen.
3: Na 7 jaar wethouderschap gaat hij lekker op de bank liggen dus. Ashley Noord. En ze zwaaien af. En daar past natuurlijk deze track hartstikke goed bij. Leg een mailtje binnen van Bert via rudo@centraalplus.nl. Hij vraagt NSYNC aan met bye bye bye.

NSYNC en Bye Bye Bye bij Centraal Plus. Vanwege het afscheid van de wethouders Wietske Veldman en Ashley Noor. Daarom draaide ik hem aangevraagd door Bert. We kijken nog even naar het weer. Opklaringen die komen vanuit het zuidwesten onze regio binnen. We krijgen uiteindelijk wat meer zon vanmiddag. En we zitten in de warme lucht. Daardoor kan het vanmiddag nog zo'n 20 graden worden. Verder waait de wind uit het westen tot zuidwesten. En die is matig tot krachtig, kracht 4. Kijk nog even naar het weer van morgen. Morgenochtend eerst nog wat mist of laaghangende bewolking. Maar ook al wat zon. Morgenmiddag geregeld zon met stapelwolken. Het blijft droog en het wordt een graad of 20 met weinig wind. En ook het weekend blijft eigenlijk hartstikke lekker weer om Leiden's Ontzet te vieren. Het is droog en een zonnetje en zo'n graad of 19. Dit is Centraal Plus met de nieuwste Olivia Rodrigo, Stupid Song.

met Maria Maria. Daar is deze op geïnspireerd. DJ Galet met Rihanna en Bryson Tiller. You're the Wild Thoughts hier op Centraal Plus. Deel 3 van Rudo komt eraan voor deze donderdag. Met daarin zometeen onder andere Taylor Swift. Rio!

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: geen aan en waving flag.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: Goedemorgen, het is 11 uur geweest op 1 oktober 2026. Ja, 1 oktober, de eerste van de maand. Er zijn altijd wel wat dagen te vieren. Welke dagen hoor je zo meteen? En jouw tracksuggestie mag je daarbij mailen naar rudo@centraalplus.nl.
2: Rudo!
0: Verder het nieuws om 11:30 met Robert. Hij heeft weer een nieuwe nieuwsupdate voor je. En verder hoor je zo meteen Elton John met Britney Spears. Hold Me Closer, Lucas en Steve met All I Know. En dit is Jelly Roll. I'm good.

0: Lucas en Steven, All I Know bij Centraal Plus en Elton John met Britney Spears. You're the Hold Me Closer.
1: Elke dag vieren we wel iets of staan we ergens bij stil. Vandaag is het
0: donderdag 1 oktober 2026.
1: Dit is vandaag.
0: Het is vandaag de dag van de echoscopie. Weet je wel, als je een baby krijgt, dan krijg je ook een echo altijd. Nou, daar is het de dag van. Van de echo-maker. De dag van de escape room. Dat is natuurlijk een paar jaar al helemaal booming. Hè? Af en toe lekker een escape room doen. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit een escape room gedaan. Dus mocht je me een keer willen uitnodigen, Rudo@centraalplus.nl. De dag van de escape room. Dus de internationale dag van de ouderen. Is er een ouderen in jouw omgeving? Zet hem een beetje in het zonnetje. Het is internationale muziekdag. Wereldkoffiedag is het vandaag. Het is de eerste van de maand, dus een datum die dan vaak, of een dag die altijd gekozen wordt om wat te organiseren. Wereldvegetarisme dag. De dag van de dorpsondersteuner. En de Europese dag van stichtingen en donoren is het ook nog eens een keertje. Nou, weet je een tracksuggestie bij één van deze dagen? Even mailen via Rudo, rudo@centraalplus.nl.
2: No thank you is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, troubles yet to come.
3: One sip,
2: bad for me.
3: One hit,
2: bad for me.
3: One kiss,
2: bad for me. But I give in so easily, and no thank you

0: Een bal van hier bij Centra Plus. 11:30 tijd voor het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar met Robert. En daarna Ellie Goulding, Lights. En die hele mooie plaat van Carol G en Bruno Mars, Stil.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Het was vanochtend druk op de weg. Heel druk. De combinatie van regen en ongelukken zorgde voor de drukste ochtendspits van het jaar. In Nederland, maar ook in onze regio, stonden honderden kilometers file. Onder andere op de A4, de A44 en de A12. De milieustraten van de gemeentes Leiden en Leiderdorp zijn zaterdag 3 oktober de hele dag dicht. De sluiting heeft te maken met de viering van Leidens Ontzet dat op 3 oktober wordt gevierd. Inwoners kunnen die dag dus niet terecht met hun afgedankte goederen of apparaten. En de dames van ZZ Leiden gaan tijdens twee speciale thuiswedstrijden extra aandacht vragen voor onderzoek naar borstkanker. Sportcomplex 1574 kleurt dus roze. Samen met de LUMC Foundation wordt met de wedstrijden geld ingezameld voor onderzoek. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag droog en in de middag laat de zon zich zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Carol G en Bruno Mars, Till hoorde je en Lights nog van Ellie Goulding hier bij Central Plus, waar het 11:30 geweest is en we een heleboel dagen hebben. Ik moet zeggen, er komt echt wel wat binnen. De Sweet Escape, die komt binnen van Gwen Stefani. Dat heeft alles te maken met de dag van de Escape Room. Heel veel over koffie, want het is ook de internationale dag van de koffie. Espresso van Sabine Carpenter. Een kopje koffie van VOF de Kunst. Maar ook over de internationale dag van de ouderen. En ik ben een beetje in een romantische bui. Dus ik vond deze tracksuggestie van Job helemaal niet zo heel erg gek. Mailde die via rudo@centraalplus.nl. Het is de internationale dag van de ouderen. En Old and Wise van de Alan Parsons Project. Die past daar hartstikke goed bij. Dus ik zou zeggen, schuif wat dichter bij je collega. Met consent, hè, anders mag je het niet doen. En geniet van deze, de Alan Parsons Project. Dit is Old and Wise op Centraal Plus.

Oh, de Centraal Plus met Elok en Bibi Rexha en Deep in Your Love. En My Body Isn't Ready, You're the Somber hier op deze donderdagochtend. Zometeen gaan we de donderdagmiddag in. En dat doen we onder andere met Sienna Spyro en Great Expectation. Rio!

van Shanna Spyro. En zometeen ook nog een reportage van het Centraal Plus Nieuws. Kortom, in deel 4 van Rudo blijf je ook weer op de hoogte van wat er allemaal speelt in de Leidse regio en Wassenaar. Straks nog, vrouwtje, geen rem. En dit is Kelly Clarkson, dit is Breakaway.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de 2 buurlanden. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.
4: Meer voor jou. Het is donderdagmiddag. Welkom Rudo hier met Haley Steinfeld.

0: Day. Oh. Op de radio.
1: Goedemiddag, welkom. Jenna Spyro was dat Great Expectation. En Hedy Steinfeld met Blood Pop en Capital Letters. Het is donderdagmiddag. Welkom Rudo hier op die donderdag. Met natuurlijk ook vandaag weer tot 1 uur het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar. Zometeen nog een reportage van het Centraal Plus Nieuws. Verder heb ik zometeen een plusact voor je van Rosé. Nieuw trick heet hij. Maar eerst hier, Whatever It Takes, Imagine Dragons. Rudo!

0: Het is Centraal Plus met Sonveld en Rani en Keep On Rising. Ja, geen blokjes kaas of bitterballen, maar zelfgemaakte hapjes uit verschillende culturen. Ze stonden dinsdag op tafel tijdens een high tea in de Kooi in Leiden. De bijeenkomst vond plaats in het kader van de Week tegen Eenzaamheid. Wij waren erbij en we spraken Lilian Tebi van Inclusio Leiden over deze bijeenkomst.
1: Bijna iedereen die aan de tafel zit heeft iets meegenomen. En nu zien we ze alle echt gezellig te eten en te drinken en goede gesprekken. We hebben mensen uit Syrië, Afghanistan, mensen uit Marokko die hebben allemaal traditionele hapjes hebben gemaakt. En dat staat allemaal op tafel.
2: Oh, het is heerlijk. Het is van alles door elkaar. Het is echt lekker. En gezellig met z'n allen.
3: We hebben hier zo'n, er zitten allemaal cakejes, koekjes, crackers erbij. En allemaal van de zalm de rapjes erbij.
4: Ja, je weet niet wat je pakken moet, want het is zo reuze gezellig. Ja, we zijn echt weer een leuk een dagje uit.
5: Ondanks het speciale thema om eenzaamheid tegen te gaan, is zo'n dagje uit in een wijk als de Kooi bijna normaal. De buurtbewoners weten elkaar goed te vinden in het huis van de buurt.
2: Ik vind dat de Kooi heel veel mensen met elkaar verbinden. In andere wijken is dat veel minder.
6: Als je naar het buurtcentrum gaat, dan kom je ook iedereen tegen. Dus dan kan je babbelen, praatjes maken met elkaar.
4: Ik ben hier elke woensdag, komen we met z'n allen, gaan we warm eten. En dat is betaalbaar en dan blijven we altijd zitten tot 1:30 of 10:00. En dan gaan we naar huis, maar altijd heel gezellig.
3: Ik ben heel veel sociaal geworden dankzij deze plekken. En ik voelde eerst begin, ik woon hier pas heel sinds kort. Maar sinds kort heb ik heel veel mensen gaan kennen. En ook natuurlijk mijn vriendin en omgeving hier zo. En ja, ik vind het heel fijn hier in de buurt wonen.
5: Dat mensen elkaar zo goed kunnen vinden, komt mede door het brede aanbod van activiteiten.
1: En we hebben ook een Zumba-les, dus we hebben ook cursus fotografie. Hebben we ook mensen die ook bezig zijn met de Nederlandse taalles. Dus het is echt een fijne plek voor iedereen toe.

0: Central Plus met meer muziek. Zometeen Cat's Eye, Animal en ook Wolf komt eraan met Mind Made Up.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Het was vanochtend druk op de weg. Heel druk. De combinatie van regen en ongelukken zorgde voor de drukste ochtendspits van het jaar. In Nederland, maar ook in onze regio, stonden honderden kilometers file. Onder andere op de A4, de A44 en de A12. De milieustraten van de gemeentes Leiden en Leiderdorp zijn zaterdag 3 oktober de hele dag dicht. De sluiting heeft te maken met de viering van Leidens Ontzet dat op 3 oktober wordt gevierd. Inwoners kunnen die dag dus niet terecht met hun afgedankte goederen of apparaten. En de dames van ZZ Leiden gaan tijdens twee speciale thuiswedstrijden extra aandacht vragen voor onderzoek naar borstkanker. Sportcomplex 1574 kleurt dus roze. Samen met de LUMC Foundation wordt met de wedstrijden geld ingezameld voor onderzoek. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag droog en in de middag laat de zon zich zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

van Wolf hier bij Central Plus. Zometeen dan hoor je Jermaine Stewart, Get Lucky. We gaan terug naar de jaren 80, maar eerst neem ik je nog eventjes mee naar morgen. Want morgen is de tap toe van het Leidens Ontzetten. Verenigingen uit onze regio lopen als een lint van licht door de binnenstad van Leiden. Mocht je daar nou niet naartoe kunnen, je kan het ook live zien bij ons op televisie vanaf 19:30 s'avonds. Dat is via Ziggo kanaal 40, Odido 820 en KPN kanaal 1412. En natuurlijk ook online via centraalplus.nl. Ik sta daar op de Haarlemmerstraat. Ik sta al die verenigingen op te wachten. Ik zal af en toe even met wat mensen gaan praten uiteraard. Maar we laten je vooral heel veel van die optocht zien. Tenminste de tap toe, hè, want de optocht die is de dag daarna op de zaterdag. En ook die gaan we live uitzenden en ga je zien op televisie vanaf 1 uur 's middags is dat. En op 3 oktober ook nog de herdenkingsdienst. Hey, welkom, dit is Centraal.

Niels Holm en Beauty and the Brains bij Centra Plus aan het einde van de show van vandaag. Zometeen non-stop de lekkerste muziek. En vanmiddag dan hoor je hier de middagshow weer met Ruud Wessels. Hij is bij je tussen 3 en 6. Ik ben er morgen weer direct naar de ochtendshow met Rabin en met Mark.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het was vanochtend druk op de weg. Heel druk. De combinatie van regen en ongelukken zorgde voor de drukste ochtendspits van het jaar. In Nederland, maar ook in onze regio, stonden honderden kilometers file. Onder andere op de A4, de A44 en de A12. De milieustraten van de gemeentes Leiden en Leiderdorp zijn zaterdag 3 oktober de hele dag dicht. De sluiting heeft te maken met de viering van Leidens Ontzet dat op 3 oktober wordt gevierd. Inwoners kunnen die dag dus niet terecht met hun afgedankte goederen of apparaten. En de dames van ZZ Leiden gaan tijdens twee speciale thuiswedstrijden extra aandacht vragen voor onderzoek naar borstkanker. Sportcomplex 1574 kleurt dus roze. Samen met de LUMC Foundation wordt met de wedstrijden geld ingezameld voor onderzoek. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag droog en in de middag laat de zon zich zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het was vanochtend druk op de weg. Heel druk. De combinatie van regen en ongelukken zorgde voor de drukste ochtendspits van het jaar. In Nederland, maar ook in onze regio, stonden honderden kilometers file. Onder andere op de A4, de A44 en de A12. De milieustraten van de gemeentes Leiden en Leiderdorp zijn zaterdag 3 oktober de hele dag dicht. De sluiting heeft te maken met de viering van Leidens Ontzet dat op 3 oktober wordt gevierd. Inwoners kunnen die dag dus niet terecht met hun afgedankte goederen of apparaten. En de dames van ZZ Leiden gaan tijdens twee speciale thuiswedstrijden extra aandacht vragen voor onderzoek naar borstkanker. Sportcomplex 1574 kleurt dus roze. Samen met de LUMC Foundation wordt met de wedstrijden geld ingezameld voor onderzoek. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag droog en in de middag laat de zon zich zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is bij Nieuwerbrug de afrit dicht door een spoedreparatie. Het oponthoud is hier bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Dat gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep Caro NCRV heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.
4: Meer voor jou. Nieuwmiddagshow voor deze donderdag 1 oktober alweer. Centraal Plus. Met nu Shakira. Oh, hey.

En, zeg eens eerlijk, heb je ook geheimen? Ja, de meeste mensen hebben toch wel een geheim of twee, hè? Sommige dingen wil je gewoon niet delen, zelfs niet met je partner. Toch? Of zeg ik nu hele rare dingen? Middagshow die aanstaat op Centraal Plus. Met nu Bibi Rexha en Faceless.

0: Centraal Plus, de middagshow. Je hoorde Teddy Swims hier. Een high tea. Heb je dat wel eens gedaan? Kan altijd wel gezellig zijn, hè? Met vrienden of vriendinnen gezellig even een theetje drinken. Nou, ik kan je vertellen, geen blokjes kaas of bitterballen, maar zelfgemaakte culturele hapjes werden afgelopen dinsdag geserveerd bij de high tea in de Kooi. Deze week staat het helemaal in het teken daar van de week tegen eenzaamheid.
1: Bijna iedereen die aan de tafel zit heeft iets meegenomen, gemak aan meegenomen. En nu zien we ze alle echt gezellig te eten en te drinken en goede gesprekken. We hebben mensen uit Syrië, Afghanistan, mensen uit Marokko die hebben allemaal traditionele hapjes hebben gemaakt. En dat staat allemaal op tafel.
2: Oh, het is heerlijk. Het is van alles door elkaar. Het is echt lekker. En gezellig met z'n allen.
3: We hebben hier zo'n, er zitten allemaal cakejes, koekjes, crackers erbij. En allemaal van de zalm de wrapjes erbij.
4: Nou, je weet niet wat je pakken moet, want het is zo reuze gezellig. Ja, we zijn echt weer een leuk een dagje uit.
5: Ondanks het speciale thema om eenzaamheid tegen te gaan, is zo'n dagje uit in een wijk als de Kooi bijna normaal. De buurtbewoners weten elkaar goed te vinden in het huis van de buurt.
2: Ik vind dat de Kooi heel veel mensen met elkaar verbinden. In andere wijken is dat veel minder.
6: Als je naar het buurtcentrum gaat, dan kom je ook iedereen tegen. Dus dan kan je babbelen, praatjes maken met elkaar.
4: Ik ben hier elke woensdag, komen we met z'n allen, komen we hier, gaan we warm eten. En dat is betaalbaar en dan blijven we altijd zitten tot 1:30 of 10. En dan gaan we naar huis. Maar altijd heel gezellig.
3: Ik ben heel veel sociaal geworden dankzij deze plekken. En ik moet eerst beginnen. Ik woon hier pas heel sinds kort. Maar sinds kort heb ik heel veel mensen gaan kennen. En ook natuurlijk mijn vriendin en omgeving hier zo. En ja, ik vind het heel fijn hier in de buurt wonen.
5: Dat mensen elkaar zo goed kunnen vinden, komt mede door het brede aanbod van activiteiten.

My Breath en daarvoor Tame Impala met Loser. De middagshow die aanstaat, 1 oktober is het. Ruud hier, standing in van Elmar. Hè? Volgens mij is hij wel weer terug in het land. Redelijk bijgekleurd denk ik wel. En hij moet weer even wennen aan de wat mindere temperaturen. Maar aankomende maandag is hij er weer, hè, gewoon.

0: Tate McRae op Centra Plus. She's all I wanna be. Straks kijken we even wat er vanavond is te zien bij de collega's van Centraal Plus op tv. Maar eerst krijg je een overzicht van het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Zowel Leiden als Wassenaar besteden volgende week extra aandacht aan de toegankelijkheid van de maatschappij voor mensen met een beperking. Tijdens de Week van de Toegankelijkheid zijn er verschillende lezingen en activiteiten. Ook de colleges gaan op pad. In Wassenaar gaan ze bijvoorbeeld in een rolstoel het winkelcentrum in om zelf de toegankelijkheid te testen. In de Hortus Botanicus in Leiden staat er weer één in bloei. Een Amorphophallus, oftewel penisplant. Dit exemplaar bloeit eens in de 3 tot 5 jaar. Die bloei duurt maar kort, binnen een paar uur is het voorbij. Wie niets wil missen, kan op onze website terecht. Daar hebben we namelijk een link naar de livestream geplaatst. En het is deze week Valpreventieweek. Tot en met zondag is er in de hele regio extra aandacht voor het voorkomen van valongelukken. Er zijn onder andere cursussen die de bewustwording en het zelfvertrouwen bij ouderen moeten vergroten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 11 graden. Morgen laat de zon zich weer uitgebreid zien. Het wordt wel een stukje minder warm. De temperatuur loopt op tot 20 graden.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt drukker onderweg. In het westen van het land rijdt het nu bijvoorbeeld langzaam op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum 10 minuten oponthoud. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat file bij knooppunt Burgerveen. Hier is het oponthoud een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Outro de Tay samen met Hugo op Centraal Plus. Moving to the Sun, hoor je.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Ja, Leiders Ontzet komt eraan. Hoe leuk is dat? Dus op tv vanavond het mini-koraal van de 3 oktobervereniging van afgelopen dinsdagavond. Die wordt herhaald op de Garenmarkt. De televisieuitzending hiervan wordt vanavond en morgen overdag herhaald op de televisie. En tijdens het mini-koraal kwamen groepen 7 en 8 van basisscholen uit onze regio bij elkaar en zongen liederen met elkaar. Een van de hoogtepunten was dat Jochem Meijer het podium opkwam tijdens het zingen van La La La Leiden. Nou, het programma is vanavond dus na 6 uur te zien en wordt daarna ieder uur herhaald tot vrijdag 5 uur in de middag. En Centraal Plus is in de hele regio te ontvangen via Ziggo kanaal 40, KPN kanaal 1412 en Odido kanaal 820. En zit je nou in de regio Haaglanden, dan moet je naar Ziggo kanaal 45. Maar je kunt het ook gewoon bekijken op onze site, hè? Dat is ook weer makkelijk, op centraalplus.nl. Als de middagshow die aanstaat, dank je wel ervoor. Met zometeen Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Maar eerst Ace of Base, dit is All That She Wants.

0: back.
1: Hebben we er al een klein beetje zin in? In Leidens ontzet? Ja, een beetje een retorische vraag, hè? Natuurlijk hebben we er zin in. Iedereen in de regio heeft hier zin in, toch? Nou, je kunt eigenlijk morgen al gelijk genieten van de nostalgische kermis, hè, op het Pieterskerkplein vanaf 12 uur. De grote hutspotmaaltijd op de Hooglandse Kerkgracht om 5 uur. En ja, wat je vanavond al kunt doen, dat zei ik net ook al, bij Centraal Plus op tv, nog een klein beetje nagenieten van het mini-koraal. Wat leuk, man. 3 oktober, we hebben er allemaal zin in, toch?

0: Centraal Plus. Meer voor jou.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal 700.000 euro. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor 10,9 miljoen euro. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd 21,5 miljoen euro voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt drukker onderweg. In het westen van het land staan vooral veel dagelijkse files. Die kosten je doorgaans niet veel meer dan 5 tot 10 minuten. Een paar uitzonderingen, waaronder de N434 van Zoeterwoude naar Wassenaar. Dat is de Corbulo-tunnel. Bij knooppunt Ommedijk is het oponthoud 30 minuten. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar een klein kwartier vertraging. En ook rijdt het langzaam op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar is het oponthoud bij knooppunt Ridderkerk ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.

Alex Warren. Je hoorde Emerald Eyes hier bij Centraal Plus in de middagshow. Heb je al meegedaan aan de stelling deze week? De stelling die kun je vinden op centraalplus.nl, op de hoofdpagina. Het heeft te maken met PFAS. Dat is namelijk aangetroffen in het drinkwater. Maar volgens de deskundigen is het water nog steeds veilig om te drinken. Nou, wat doe jij? Drink je het nog gewoon? Heb je geen zorgen? Twijfel je wel of niet? Weet je, wil je eerst meer duidelijkheid wat je het weer gaat drinken? Of drink je voorlopig gewoon geen kraanwater? Nou, die drie opties heb je. En je kunt het aanklikken op onze site. Voorlopig, als ik zo kijk, blijven de meeste mensen uit de regio gewoon het drinkwater drinken. Hè? En terecht ook 63%. De uiteindelijke uitslag van deze stelling hoor je terug aankomende vrijdag bij Centraal Plus op TV in het weekoverzicht met Joyce.

0: Dit is Centraal Plus, ook via DAB Plus. Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.
1: Kennen we van Apatapate en ook van deze nieuwe track. Dit is Rosé met New Trick. Hey!

De plustrack van deze week. Een nieuwe track. Je hoorde Rosé bij Centraal Plus. Hoe brandveilig is jouw woning eigenlijk? Hè? Een vergeten pan op het fornuis, een oververhitte oplader, een beschadigde accu of zelfs een brandende kaars. Het kan allemaal onverwacht brand veroorzaken. Binnenkort is het de Week van de Veiligheid. En tijdens die week laat de brandweer in Leiderdorp zien hoe je zulke risico's herkent en hoe je de brandrisico's zoveel mogelijk kunt verkleinen. In de theaterzaal van de Sterrentuin is op vrijdag 9 oktober een woning nagebouwd. En aan de hand daarvan krijgen bezoekers praktische uitleg over veel voorkomende oorzaken van woningbrand. En ook eenvoudige maatregelen waarmee ze hun huis veiliger kunnen maken. Nogmaals, de bijeenkomst is op 9 oktober van 2:30 tot 4:30 in de Sterrentuin. En dat is aan de Van Diepeningenlaan nummer 110 in Leiderdorp. De toegang daarvan is gratis en aanmelden is eigenlijk niet nodig. Dus je kunt er eigenlijk alleen maar wijzer van worden. New York City

Dat de Leidenaren heel creatief kunnen zijn, blijkt ook maar weer uit Armin van Buuren. Je hoorde hem net hier bij Centraal Plus met Toka's Miracle. Maar Armin is ook heel goed op de piano tegenwoordig. Dit is de middagshow van Centraal Plus, met nu Travie McCoy.

0: Central Plus, Gabriella hoorde je van Cat's Eye. Straks kijken we even naar de social media van vandaag. En we blikken even terug naar Rudo in een dansclub. Na een overzicht van het regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Zowel Leiden als Wassenaar besteden volgende week extra aandacht aan de toegankelijkheid van de maatschappij voor mensen met een beperking. Tijdens de Week van de Toegankelijkheid zijn er verschillende lezingen en activiteiten. Ook de colleges gaan op pad. In Wassenaar gaan ze bijvoorbeeld in een rolstoel het winkelcentrum in om zelf de toegankelijkheid te testen. In de Hortus Botanicus in Leiden staat er weer één in bloei. Een Amorphophallus, oftewel penisplant. Dit exemplaar bloeit eens in de 3 tot 5 jaar. Die bloei duurt maar kort, binnen een paar uur is het voorbij. Wie niets wil missen, kan op onze website terecht. Daar hebben we namelijk een link naar de livestream geplaatst. En het is deze week Valpreventieweek. Tot en met zondag is er in de hele regio extra aandacht voor het voorkomen van valongelukken. Er zijn onder andere cursussen die de bewustwording en het zelfvertrouwen bij ouderen moeten vergroten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 11 graden. Morgen laat de zon zich weer uitgebreid zien. Het wordt wel een stukje minder warm. De temperatuur loopt op tot 20 graden.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt steeds drukker onderweg. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Daar is het oponthoud bij Woerden ongeveer 20 minuten. De A16 Rotterdam richting Breda, bij Dordrecht Centrum een kwartier extra reistijd. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag doe je er bij Wassenaar een kwartier langer over. En ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is het druk. Bij Zoeterwoudendorp 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Rihanna, Diamonds op Centraal Plus.
1: Dit gebeurde er vandaag op de socials.
0: Laten we eens even doornemen, hè? Altijd gezellig. Nou, in Leiden is natuurlijk 3 oktober bijna niet meer te missen op de socials. De voorbereidingen voor Leiden is ontzet, zijn in volle gang. En de eerste afsluitingen en verkeersmaatregelen die zijn al duidelijk merkbaar in de stad. Ook wordt er gesproken over de 7 populieren bij de Lammenbrug die binnenkort worden gekapt voor de aanleg van een nieuwe brug. Daarbij zijn speciale maatregelen nodig om de aanwezige vleermuizen te beschermen. Op de Hoge Rijndijk zorgde een stevige botsing tussen 2 scooters voor de nodige aandacht op de socials, waarbij een vrouwelijke bestuurder gewond raakte en opvallend lang op een ambulance moest wachten. En in Leiden-Zuidwest levert ook het bouwplan Boomhof discussie op. Omwonenden maken zich zorgen over privacy, uitzicht en bomen die mogelijk verdwijnen, terwijl de gemeente echt vasthoudt aan de gekozen locatie. In Wassenaar gaat het onder meer over het bekende koffiehuisje aan de Buurtweg. Er is een nieuwe eigenaar, maar de beloofde heropening vandaag is niet gelukt. En fietsers tussen Leiden en Wassenaar reageren bezorgd op het plan om de doorfietsroute F44 bij het Valkenburgse Meer vanaf januari een jaar lang af te sluiten. Waarbij de Fietsersbond vooral vraagtekens zet bij de veiligheid van de omleiding. En dan nog een vrolijker onderwerp uit Wassenaar. In de bibliotheek was het Ouder en Kind Festival gisteren spot aan met activiteiten voor jonge kinderen en informatie en ontmoetingen voor ouders en aanstaande ouders. En dit zorgt ook voor veel reacties op de socials.

0: Van de stemmen Whitney Houston, Love Will Save the Day hier bij Centraal Plus. Heb je afgelopen woensdag nog Rudo gezien op tv? Hij ging langs bij dansclub Quick Quick Slow tijdens de week van Oegstgeest Ontmoet. En daar komt vaak een vaste groep samen om een dansje te wagen. Luister maar.
1: Dat is Henk. En wie bent u dan?
2: Ada.
1: Henk en Ada. En jullie dansen al heel langzaam.
3: Ja, ja, al zo lang.
4: Al jaren.
1: En hoe lang komen jullie al op deze dansclub dan?
2: Jezus, dat weet ik ook niet. Heel erg lang.
4: 35 jaar denk ik.
1: Oké, okay, en vandaag een speciale datum en de speciale dag, want het is Oegstgeest Ontmoet. En
2: ja, heb ik gehoord. Ja.
1: Hebben jullie ook veel vrienden door dansen opgedaan?
2: Ja, heel veel vrienden. Ja, we hebben altijd een eigen clubje daarom.
1: En waar dansen jullie nu? Want het is nu een beetje stil. Ik kan even DJ vragen, wat zou je willen horen? Wat kunnen jullie ons even laten zien?
2: Oh, jezus.
1: We gaan naar de Engelse wals. We gaan even kijken, want u bent de DJ dan?
5: Op dit ogenblik wel, ja.
1: Nou, dan moet even kijken, want er zit hier dus een hele DJ-set.
5: Hier krijgen we dus dansmuziek, Engelse wals, de Tennessee wals.
1: En hoe heb je dat dan, dat bedenk je ter plekke? Of?
5: Nee, van tevoren.
1: Een hele lijst gemaakt.
5: Een hele lijst, ja, want alle dansen komen aan bod.
1: Maar ik zag het net al wel, maar zullen we dan even omroepen dat nu de Engelse wals doen? Want iedereen zit nu, ja.
5: Nu gaan we verder met de Engelse wals.
1: Ja, wie komt er even voor de Engelse wals, dames en heren?
0: Als je wil weten of er echt iemand gekomen is voor Rudo om te walsen, kijk dan even naar Rudo. Die kun je terugkijken op onze site centraalplus.nl.

in Nederland moeten we echt trots zijn op onze DJ's, hè, onze club DJ's. Hadden we eerder nog Armin van Buren, die tegenwoordig ook piano speelt. Deze is ook uit Nederland, hè. Afrojack, je hoort hem samen met Aloic Black, In My World.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun jij er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nu 140 kilometer file in het westen van het land. Het rijdt vooral erg langzaam op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Daar is het oponthoud bij Zoetermeer Centrum ruim 50 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, vanaf Rotterdam Feyenoord, 25 minuten oponthoud. Ook op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag rijdt het langzaam. Bij Nootdorp 25 minuten vertraging. En op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat ook file. Vanaf Hoogmade tot aan Den Haag-Zuid 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
4: Meer voor jou. Deel 3 van de middagshow. Weer het laatste uurtje voor de...

0: blijft mooi dit. Pink, samen met Nate Ross hier op Centraal Plus. Just give me a reason.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto. Of op je fiets. Of...
0: ja, lopend, maar dan wel met een paraplu nog wel.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ik denk niet dat je paraplu nog echt heel erg heftig nodig hebt. Vanmorgen is het natuurlijk best wel wat regen gevallen, maar ja, het is toch wel... ja, het is een risico als je het niet doet, zeg maar, hè. Ik zal even kijken naar het weerbericht, daar ook je toch bezig bent, hè. Even kijken naar het weerbericht voor morgen gelijk, hè. Als ik er even aan kan klikken hier. Maar even wennen, bij Centraal Plus werkt dat net even anders. Het weerbericht van morgen, ja, het ziet er toch ook alweer, droger uit. Dat is natuurlijk wel positief. Temperaturen van rond de 20 graden op 3 oktober is ook wel lekker. Morgen een klein beetje neerslag. Ja, vandaag hebben we eigenlijk het meeste neerslag gehad. En die temperatuur is overal een beetje rond kamertemperatuur tijdens Leidsontzet. Dus wat dat betreft moet het wel een lekker feestje worden in de regio, toch? Hebben we allemaal een klein beetje zin in. Toch? Niet liegen. Je hebt er zin in. Ik zie het aan je. Straks heb ik op Centraal Plus hier Lucas en Steve, All I Know. Maar eerst Pink Panthers.
2: I

0: Heerlijk hè, dat gevoel van de vrijdagmiddag op donderdagmiddag al. Lucas en Steve bij Centraal Plus met All I Know.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Wethouders Wietske Veldman en Ashley Noord die hebben afgelopen dinsdagavond afscheid genomen van de gemeente Leiden. Na een half jaar formeren is de coalitie rond en dat betekent voor beide wethouders dat hun opdracht erop zit. Tijdens de bijeenkomst werd teruggekeken op een jaar in het stadsbestuur en voor beide wethouders werd het een avond vol emotie. Veldman die kijkt met een goed gevoel terug op de bijeenkomst. Het was een mooie weg om met elkaar te bewandelen en ook mooi om even terug te blikken en vooruit te kijken. Op Centraal Plus, de site centraalplus.nl, kun je de wethouders zien afzwaaien in een reportage. De gemeente Leiden en de 3 Oktobervereniging zetten ook dit jaar in op een duurzamer leidersontzet. Er komen 60 extra afvaleilanden en meer schoonmaakteams in de stad. Daarnaast worden herbruikbare bekers ingezet. Tijdens de Taptoe en de grote optocht kunnen bezoekers lege blikjes en flesjes inleveren bij statiegeldwagens. En op de Prinsessenkade staat de nieuwe Waste Bar, waar afval kan worden ingeleverd voor een verantwoorde snack. De 3 Oktobervereniging wil de komende jaren verder verduurzamen, onder meer door het stroomverbruik te verminderen en hergebruik te stimuleren. Ideeën voor een duurzame 3 Oktoberviering zijn altijd welkom via de mail secretariaat@3oktober.nl. De milieustraten in Leiden en Leiderdorp die zijn zaterdag 3 en zondag 4 oktober de hele dag gesloten. De sluiting heeft te maken natuurlijk met Leidens ontzet dat op 3 oktober wordt gevierd. Omdat dit een feestdag is binnen de Leidse regio.

Alleenstaande minderjarige statushouders en 45 reguliere statushouders die wachten op een woning. Volgens wethouder Julius Terpstra is de locatie onder meer nodig omdat de asielzoekerscentra in Nederland vol zitten. De AZC's waar ze normaal gesproken opgevangen zouden worden, zo zegt hij, zitten vol.

0: Summer Centraal Plus in de middagshow. Straks praten we nog even met wethouder Julius Terpstra over de locatie die de gemeente Leiden gaat huren. Het voormalige hotel Nieuw Minerva aan de Boommarkt voor tijdelijke statushouders op te vangen. Buiten dat krijg je nu eerst een overzicht van het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Zowel Leiden als Wassenaar besteden volgende week extra aandacht aan de toegankelijkheid van de maatschappij voor mensen met een beperking. Tijdens de Week van de Toegankelijkheid zijn er verschillende lezingen en activiteiten. Ook de colleges gaan op pad. In Wassenaar gaan ze bijvoorbeeld in een rolstoel het winkelcentrum in om zelf de toegankelijkheid te testen. In de Hortus Botanicus in Leiden staat er weer één in bloei. Een Amorphophallus, oftewel penisplant. Dit exemplaar bloeit eens in de 3 tot 5 jaar. Die bloei duurt maar kort, binnen een paar uur is het voorbij. Wie niets wil missen, kan op onze website terecht. Daar hebben we namelijk een link naar de livestream geplaatst. En het is deze week Valpreventieweek. Tot en met zondag is er in de hele regio extra aandacht voor het voorkomen van valongelukken. Er zijn onder andere cursussen die de bewustwording en het zelfvertrouwen bij ouderen moeten vergroten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 11 graden. Morgen laat de zon zich weer uitgebreid zien. Het wordt wel een stukje minder warm. De temperatuur loopt op tot 20 graden.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is behoorlijk druk onderweg met ruim 150 kilometer file. Vooral ongelukken veroorzaken nu vertraging. Zo is de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht helemaal dicht na een ongeluk bij Zoetermeer. Verkeer richting Utrecht kan omrijden via Amsterdam over de A4 en de N11. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag ging het mis bij Nieuwerbrug. Na een ongeluk zijn hier 2 rijstroken dicht. De vertraging is ruim een uur. Op de A16 Rotterdam-Breda bij afrit Dordrecht Centrum 25 minuten vertraging. En ook rijdt het langzaam op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Bij knooppunt Prins Klausplein is het oponthoud 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: luistert naar de middagshow van Centraal Plus. Roxy Dekker hoorde hier met Bare Minimum. De gemeente Leiden die gaat het voormalige hotel Nieuw Minerva aan de Boommarkt huren om daar tijdelijk statushouders in op te vangen. Verslaggever Robert Beursen die sprak met wethouder Julius Terpstra over dit besluit.
1: Wij gaan in het hotel Minerva, wat nu leeg staat. De eigenaren zijn gestopt, het is geen hotel meer. Er zijn nieuwe eigenaren, die maken plannen voor de toekomst. En in de tussenliggende periode kunnen wij het hotel huren voor het huisvesten van statushouders. Dit zijn nareizigers eigenlijk. Mensen die overkomen omdat iemand hier een status heeft gekregen van de IND, dus met recht in Nederland mag zijn. Ja, die mag zijn directe familie, vader, moeder, zoon, dochter, over laten komen. En omdat de AZC's, waar ze dan normaal gesproken deze nareizigers opgevangen zouden worden, die zitten vol, dus de gemeentes zijn daarvoor verantwoordelijk. Ja, veel gemeenten huren dan hotelkamers. Dat vinden wij eigenlijk onwenselijk, want dat is ook heel prijzig. En dit is eigenlijk een win-win situatie. Hè? Dus terwijl de plannenmakerij van de nieuwe eigenaren voor Hotel Minerva doorgaat aan de Boommarkt, kunnen wij in de tussenliggende periode statushouders hier opvangen huisvesten.
2: Over hoeveel statushouders hebben we het dan?
1: 12 jongeren, 18 minners en 45 reguliere statushouders.
2: En over welke periode hebben we het?
1: We hebben het in ieder geval voor 3 jaar gehuurd. Dat is ongeveer de periode dat het duurt om nieuwe plannen te maken. En daarna kijken hoe ver we zijn. Maar in ieder geval voor 3 jaar. Ik vind het ook wel belangrijk om te vermelden, want dat is vaak de discussie. Kunnen we dit nu niet inzetten, ook bijvoorbeeld voor gewoon starters uit de stad zelf? Nou, het is echt een vrij basale vorm van opvang met gemeenschappelijke keukens. Dus verwacht daar niet te veel van. En ik wil daarbij gezegd hebben, we bouwen in Leiden zo'n 1000 nieuwe woningen per jaar. 2/3 betaalbare woningen. Dus dat doen we ook. Maar daarnaast hebben we ook echt een verplichting, wettelijke verplichting, om statushouders te huisvesten. En dat doen we nu. En dat is een win-win situatie, zeg ik nog maar eens, dat het mooi in deze tussenliggende periode kan.
2: Is er nog extra beveiliging?
1: Nee, er is niet per se extra beveiliging. Er is wel beveiliging en begeleiding. Dat is ook heel belangrijk. In die zin. En er is ook ruimte om de taal te leren, in te burgeren en volwaardig mee te doen in de stad. Want dat is uiteindelijk in mijn visie de beste manier om mensen te laten integreren. Zo snel mogelijk de taal leren en aan het werk.
2: Blijven ze er 3 jaar wonen of is het echt wel de bedoeling dat ze zo snel mogelijk doorgroeien naar een eigen woning?
1: Ja, er zal dus doorstroming plaatsvinden. Het zijn dus vaak nareizigers. Hè? Dus dat zul je zien, vader, moeder, broertjes, zusjes. Die komen dan over, maar er zal doorstroom zijn. Het is echt een tussenvoorziening op weg naar een woning. En op het moment dat die woning beschikbaar is, zal men uitstromen. En komen er nieuwe mensen. Dus het is niet zo dat de mensen die daar einde dit jaar, begin volgend jaar intrekken, er 3 jaar blijven wonen. Er zal doorloop zijn.

je al een beetje trek in haring en witte brood? Of in een heerlijke hutspotmaaltijd? Ja, ik zou dat wel even lekker willen voorproeven, zo'n hutspotmaaltijd. Ik heb er wel trek in. Misschien even bellen met thuis of ze dat misschien vanavond al kunnen klaarmaken. Je hoort er Salt Evermax hier op Centraal Plus.

Jonas Blue hoor, dan zitten mijn gedachten gelijk weer in de sportschool. Hè? Ik weet het ook niet. Bij de e-gym zo, een beetje huppakee. Goed, je hoorde Edge of Desire bij Centraal Plus. Tot zover de middagshow voor deze 1 oktober. Morgen, vrijdag 2 oktober, ben ik er vanaf 3 uur weer met een nieuwe middagshow. En morgenochtend, niet vergeten, vanaf 7 uur, de ochtendshow op Centraal.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het westen van het land staat nog ruim 140 kilometer file. En dat komt onder andere door ongelukken. Zoals op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar is de weg net weer vrij na een ongeluk bij Zoetermeer. Het oponthoud is hier nog ruim 20 minuten. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Woerden 40 minuten extra reistijd. Ook daar is de weg weer vrij na een ongeluk. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het langzaam bij knooppunt Prins Klausplein. 25 minuten vertraging hier. En ook op de N14 van Den Haag naar Leidschendam staat file. Bij Leidschendam-Zuid 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Onder hypnose.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Zowel Leiden als Wassenaar besteden volgende week extra aandacht aan de toegankelijkheid van de maatschappij voor mensen met een beperking. Tijdens de Week van de Toegankelijkheid zijn er verschillende lezingen en activiteiten. Ook de colleges gaan op pad. In Wassenaar gaan ze bijvoorbeeld in een rolstoel het winkelcentrum in om zelf de toegankelijkheid te testen. In de Hortus Botanicus in Leiden staat er weer één in bloei. Een Amorphophallus, oftewel penisplant. Dit exemplaar bloeit eens in de 3 tot 5 jaar. Die bloei duurt maar kort, binnen een paar uur is het voorbij. Wie niets wil missen, kan op onze website terecht. Daar hebben we namelijk een link naar de livestream geplaatst. En het is deze week Valpreventieweek. Tot en met zondag is er in de hele regio extra aandacht voor het voorkomen van valongelukken. Er zijn onder andere cursussen die de bewustwording en het zelfvertrouwen bij ouderen moeten vergroten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 11 graden. Morgen laat de zon zich weer uitgebreid zien. Het wordt wel een stukje minder warm. De temperatuur loopt op tot 20 graden.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het westen van het land worden de meeste dagelijkse files nu snel korter. Wel rijdt het nog erg langzaam op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar is het oponthoud bij Bodegraven 30 minuten. De A20, Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht een kwartier vertraging. De A4, Rotterdam richting Amsterdam, bij Zoeterwoudendorp ook zo'n 15 minuten extra reistijd. En dan nog een file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Voorbij Rotterdam-Feyenoord 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog één persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
2: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
1: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist, koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is voorbij. Er staan nog maar een paar files in het westen van het land. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda rijdt het langzaam bij Moordrecht. Het oponthoud is hier een kleine 10 minuten. En ook op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat nog file. Bij Woerden 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

is me dat even een tijd geleden dat ik hier was. Centraal Plus. De laatste dateert al van begin september. Daarover zometeen meer.

0: I Knew You. In zijn volledigheid, I Knew It, I Knew You van Taylor Swift opent deze Centraal Bluesjos van 1 oktober. Van harte welkom! De laatste keer dat ik achter de microfoon stond was het de eerste uitzending van september. Na een vakantie van 3 weken zitten we ineens in de eerste uitzending van oktober. Over mijn vakantie zal ik nog wel het een en ander vertellen. Het is wel haast een traditie geworden om muzikale souvenirs mee te nemen. En daarvan heb ik een aantal en die hoor je vanavond wel later voorbij komen. Eerst maar eens vertellen wat ik überhaupt voor die in petto heb. Om het makkelijk te houden pak ik vanavond hetzelfde thema als begin september. Hoewel makkelijk. Het was toen een Tutti Frutti uitzending waarbij er niet één overkoepelend thema voor de tijdreis is, maar meerdere mini-thema's. Dat waren er toen 4. Ik had locatieplaten, anderstalig, liedjes in een Afrikaanse taal kwamen er voorbij. Dubbele titels zaten er ook bij en een decennium hop. Jaren die eindigen op hetzelfde getal met telkens 10 jaar ertussen. Vanavond heb ik wederom 4 mini-thema's voor je. De muzikale souvenirs of vakantieliedjes had ik al beloofd. De overige 3 thema's beginnen allemaal met een D. We gaan over dieren of dierendag, decenniumhoppen en Disney.
1: Throwback Thursday.
0: Of moet ik zeggen Disney Channel. Er zijn heel wat artiesten die hun start aan het Huis van de Muis te danken hebben. De bekendste voorbeelden uit de jaren 90 zijn Britney Spears, Justin Timberlake en Christina Aguilera, die allemaal in een variant van de Mickey Mouse Club zaten. Van de meest recente alumni hoor je er enkele regelmatig voorbij komen hier op Centraal Plus. Olivia Rodrigo speelde onder andere in High School Musical, The Musical, The Series. En Sabrina Carpenter zat in Girl Meets World. Een andere naam die je kan noemen is Zendaya, die meer richting het acteren is gegaan. Net als Dove Cameron. Zij was onlangs in het nieuws vanwege haar bruiloft met Damiano David van Maneskin. In de jaren 0 was er een flinke aanwas van talent onder de Disney Channel protégés. Hilary Duff kennen we dan weer van Lizzie McGuire. Ze maakt nog steeds muziek, al dringt hij niet echt door tot de Nederlandse hitparade of radio überhaupt. Haar situatie is redelijk vergelijkbaar met Demi Lovato en Vanessa Hudgens, die in ons land redelijk van de radar zijn qua muziek. Maar wie is er dan wel blijven hangen? Nou, eentje die zich prima kan meten met Justin Timberlake en Britney Spears. Ze scoorden onlangs nog de plustrack. Ik heb het dan over Miley. Let's go.

3 Disney Channel alumni op een rijtje. De Jonas Brothers maakten al muziek voor ze aan het talentenvijver werden toegevoegd en ook leerden acteren. De broers speelden onder andere in Camp Rock samen met Demi Lovato, waarna nog diverse

te volgden. Je hoorde What a Man Gotta Do. En dan Selena Gomez. Zij lijkt zich meer toe te leggen op acteren. Al bracht ze vorig jaar nieuwe muziek uit. In 2017 scoorde ze nog een hit samen met Marshmallow, die overigens ook samenwerkte met de Jonas Brothers. Wolves, die hoorde je in het midden. En aan het begin zat een van de bekendste namen uit de stal. We leerden Miley, of Miley Cyrus, kennen als Hannah Montana. Inmiddels is ze een zangeres en artiest in haar eigen recht. Haar nieuwe single Best Persuades staat nu in de 30. Come on.

Ik doe het lekker rustig aan dit eerste half uur. Moet er nog een beetje inkomen na de vakantie. Daarom weer drie op een rij. Je hoorde zojuist Keep on Rising van Sam Feld, McKay en Rani. Het is een cover van het gelijknamige nummer van Ian Carey met Michelle Schellers uit 2008. In het midden hadden we Cameron Whitcomb, die je ook kan kennen van Kingdom of Fear en Hollow. Medusa kwam voorbij. En aan het begin een soundtrack song, Shakira met Zoo. Straks alweer het laatste regennieuws van vandaag. Eerst nog uit 2012, One More Night van Maroon 5.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Zowel Leiden als Wassenaar besteden volgende week extra aandacht aan de toegankelijkheid van de maatschappij voor mensen met een beperking. Tijdens de Week van de Toegankelijkheid zijn er verschillende lezingen en activiteiten. Ook de colleges gaan op pad. In Wassenaar gaan ze bijvoorbeeld in een rolstoel het winkelcentrum in om zelf de toegankelijkheid te testen. In de Hortus Botanicus in Leiden staat er weer één in bloei. Een Amorphophallus, oftewel penisplant. Dit exemplaar bloeit eens in de 3 tot 5 jaar. Die bloei duurt maar kort, binnen een paar uur is het voorbij. Wie niets wil missen, kan op onze website terecht. Daar hebben we namelijk een link naar de livestream geplaatst. En het is deze week Valpreventieweek. Tot en met zondag is er in de hele regio extra aandacht voor het voorkomen van valongelukken. Er zijn onder andere cursussen die de bewustwording en het zelfvertrouwen bij ouderen moeten vergroten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 11 graden. Morgen laat de zon zich weer uitgebreid zien. Het wordt wel een stukje minder warm. De temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Hold On van Justin Bieber. Ja, dat zullen we wel moeten doen, want komend weekend vieren we natuurlijk 3 oktober. Via radio, televisie en online doet Centraal Plus verslag van de verschillende festiviteiten. Zo kun je de Tap to Live zien op vrijdag 2 oktober vanaf 19:30. En op de grote dag zelf is Centraal Plus te vinden in de stad bij de herdenkingsdienst, de grote optocht, noem maar op. Kijk voor het volledige programma op centraalplus.nl of luister even naar deze boodschap van Algemeen Nut.
1: Wordt zaterdag 3 oktober wakker met Leiders Ontzet op Centraal Plus. In een speciale Centraal Plus de ochtendshow maakt Mark Wonninkje wakker. Helemaal in het teken van 3 oktober. Met live verslag van de reveille, haringen wittebrood en koraalzang. Luister tussen 7 en 9 naar Centraal Plus op radio. Kijk mee via Centraal Plus op tv. De uitzending volg je ook online via centraalplus.nl.
0: Het was er nogal voor de hand liggend om deze uitzending iets te doen met het Leids Ontzet. En aangezien ik nogal eigenwijs ben, doe ik dat dus niet. Aankomende zondag 4 oktober is het Dierendag. Een goed moment om daar eens wat plaatjes bij te zoeken. Je kunt veel dieren in titels van liedjes vinden, zoals vogels. Denk aan Blackbird van The Beatles, Bob Marley met Three Little Birds of When Doves Cry van Prince. En dan zijn er ook nog katten en katachtigen. Daar zijn er ook genoeg van te vinden. Zoals...

Oorspronkelijk van The Tokens maakte Tightfit er in de jaren 80 een dikke hit van The Lion Sleeps Tonight. Nog zo'n cover met katachtigen. Cats in the Cradle, populair gemaakt door Ugly Kid Joe, is eigenlijk van Harry Chapin. En laat ik, omdat het kan, Smelly Cat van Phoebe Buffay ook nog even noemen. Honden en hondachtigen komen eveneens aan bod bij dieren in titels van liedjes. Who Let the Dogs Out van de Baha Men. The Fox, tussen haakjes wat als de Fox heeft van Elvis. En Duran Duran met Hungry Like the Wolf, om maar enkele voorbeelden te noemen. En sommige mensen hebben vissen in een kom of een aquarium. Hopelijk hebben ze dan geen barracuda. Nou, nu is een barracuda. Je hoorde een fragment van Hart, al een enge roofvis. Maar het kan nog erger. Baby Shark van Pongfeng die besluit de vissen paarden. Die zijn ook populair in de muziek. Pony van Genuine schiet me te binnen, net als Dark Horse van Katy Perry. En natuurlijk deze. America met A Horse With No Name mag natuurlijk niet ontbreken als het over paarden in liedjestitels gaat. Nog eentje om wat af te leren. Voor wie hem kent, zing lekker mee. Voor wie hem niet kent, dit is een beetje een cultklassieker.

Big and Rich met Seven Horse, Ride a Cowboy. Totaal niet bekend, in ieder geval niet in de top 40 of de tipparade. Wel bij mij en ook diverse anderen, waaronder Suzanne Leenders. Kleine shout-out, zij heeft mij het liedje ooit een keer laten horen. En wees gerust, het is blijven hangen. Ik kan nog wel even doorgaan met dierenliedjes. Laat ik dat niet doen, want dan ben ik nog wel even bezig. En ik heb maar 2 uur en ik wil nog veel meer doen. Dus de keuze voor nu is in ieder geval gevallen op 2 dieren... die je niet zo snel als huisdier zou houden. Waaronder een tijger.

op de laatste noot en tot dat laatste lucht uit het koper is weggegaan. Waarop geblazen wordt natuurlijk Butterfly van Jason Mraz. En nou ja, ik had voor Butterfly, titeltweeling, had ik kunnen kiezen voor Crazy Town. Dat nummer, dat ken je wel, hè? Sugar, baby. Maar ik dacht, weet je wat? Ik doe er eens een keertje Jason Mraz. Want het is ook zo'n heerlijk, vrolijk nummer. En die koos ik vanwege een klein mini-thema hier op deze Tutti Frutti-uitzending. Namelijk rond Dierendag aankomende zondag. En het waren liedjes over dieren die je niet zo snel als huisdier zou nemen. Waaronder dus een vlinder. En aan het begin pakte ik ook nog Survivor met Eye of the Tiger mee in dat geval. Zometeen. Limp Bizkit met Behind Blue Eyes. Dit is Teddy Swims.

0: is Centraal Plus. Luister ook via onze app. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
2: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
3: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
2: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
1: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Jos Moesman. Meer
4: voor jou. Nog 2 thema's te gaan in deze Tutti Frutti-uitzending. Centraal Plus. Maar eerst een nummer 1 uit 2018 die 11 weken bovenaan stond.

Een van de vele hits die voortkwam uit het programma Beste Zangers en Zangeressen van Nederland. Davina Michel, Duurt te lang, was een nummer 1 hit in 2018. En brengt ons in het tweede uur van Centraal plus Jos. Op deze 1 oktober heb ik niet één overkoepelend thema, maar 4 blokjes met elk een eigen onderwerp. Dit uur kijken we naar vakantieliedjes en maken we een hele snelle tijdreis met 10 jaar als tussenstap. Tijd om te decennium hoppen. Dat deden we in de eerste uitzending van september, toevallig ook een Tutti Frutti, eveneens. Toen ging het om jaren die eindigden op een 9 en draaide ik 3 nummer 1 hits die in week 36 aan de top stonden. Deze keer kijk ik naar nieuwe binnenkomers van week 40, daar leven we nu in. In jaren met een 4 op het eind ingegeven door week 40. Enfin, als voorproefje krijg je geen losse fragmenten, maar een compilatie.

Dit korte overzicht begon met de hoogste nieuwe binnenkomer van week 40 in 1974. Carl Douglas, Kung Fu Fighting, kwam binnen op plaats 17. Binnen 3 weken zou de track op nummer 1 komen te staan, waar het 5 weken verbleef. In het midden de 1 na hoogste nieuwe binnenkomer van 10 jaar later. Die kent namelijk nog Culture Club met The War Song. Purple Rain van Prince and the Revolution kwam binnen op nummer 25... en kwam binnen 4 weken aan de top. In totaal was de plaat 4 weken de populairste van Nederland. Als laatste niet nog een liedje dat uitgroeide tot nummer 1 hit. No One van Too Unlimited kwam in 1994... net als Carl Douglas 20 jaar daarvoor, binnen op 17. De plaat bereikte zijn piek op nummer 2... achter Dromen zijn bedrog van Marco Borsato. Tot zover de jaren 70, 80 en 90. Bijna vanzelfsprekend heb ik de meest recente decennia uitgekozen om volledig te draaien. Ik heb het dan over 2024, 2014 en 2004. Het is maar wat je recent noemt, want die laatst genoemde is alweer 20 jaar geleden. De hoogst genoteerde van het stel komt uit dat jaar, maar is niet de grootste hit van deze 3. Rob Williams met Radio hier op Centraal Plus. Ken je deze nog?

0: Yves Berendsen en Emma Heesters. Alleen met jou besluit deze drievoudige decennium hop. Er kwamen drie liedjes langs waar we in week 40 van jaren eindigend op een 4 mee kennis maakten. Je hoorde ze in volgorde van oplopend succes. Dat betekent dat de plaat uit 2024 het meest succesvol was. Alleen met jou kwam slechts tot plek 11, maar de track stond het langste genoteerd van dit trio. En daarmee is het qua punten de grootste hit. De ene grootste zat zodoende in het midden uit 2014. Tove Lo reikte met Heroes tussen haakjes We Could Be tot een 10e plaats en stond 20 weken in de lijst. Qua punten liggen ze dicht tegen Yves Berendsen en Emma Heesters aan, want we begonnen met Radio van Robbie Williams uit 2004. Die kwam weliswaar tot 9, het hoogst van deze drie, maar stond zeer kort 6 weken genoteerd.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

Drie plaatjes op een rij hier op Centraal Plus. Somebody New van Sven Seliers hoorde je voorbij komen. Daarvoor nog Sam Fender en Olivia Dee met Rain Me In. En aan het begin van dit trio, Rosé heeft een nieuwe single, New Trick. En dat is deze week de Plus Track. Voor wie het gemist heeft, ik was de afgelopen drie weken in Italië. Nou, kan je vertellen, dat is natuurlijk geen straf. Dat is een heerlijke vakantie en we hebben zeker genoten van het open rijden. Vlak voor de vakantie kocht ik een cabriolet en daar had ik jullie een klein beetje van verteld. Vandaar dat ik er even op terugkom. Het was echt tof om over die slingerslangenwegen te rijden, van het ene charmante heuveldorpje naar het andere, terwijl je eigenlijk vol in de omgeving zit, omdat het dak eraf is. Ik zal jullie er verder niet mee al te veel mee vermoeien. Net als met alle leuke liedjes die ik heb gehoord. Een selectie is meer dan voldoende. Toch? Zo had ik in ieder geval de traditie in stand om muzikale souvenirs mee te nemen en te laten horen. De zender die het vaakst aanstond was Radio Italia. Dan is het prijsgieten, want ze draaien daar alleen maar liedjes in eigen taal van eigen bodem. Het aanbod was al met al zeer divers. Neem nu dit nummer van Annalisa.

Canzone Estiva van Annalisa. Hoewel het vertaald zomerliedje of summer song betekent, kwam het in maart van dit jaar uit. Het volgende voorbeeld hoorden we zowel bij Radio Italia als op Kiss Kiss en zat meteen in ons hoofd. Summer.

Francesco Gabani's Summer Funk is goed blijven hangen na de vakantie. En van dit nummer volg je de tekst niet, maar de melodie, die is

In 2023 zette Rose Villain de tekst van Iome Adriguay op de muziek van SOS van Rihanna. En ik moest aan The Weeknd denken toen dit liedje voorbij kwam.

Voor zover ik kan nagaan en het internet mij kon vertellen, heeft Malika Ayan geen link met The Weeknd. Al zou je door de synthesizers wat anders kunnen denken. Detto Tra Noi is geproduceerd door de Italiaanse producer EDD of Ed. Een van de artiesten die we regelmatig voorbij hoorden komen op diverse radiozenders was Laura Pausini. De zangeres is bij ons vooral bekend van La Solitudine. In eigen land is ze nog steeds van belang en onder andere haar nieuwste single werd veel gedraaid. Het is een cover van een liedje van zanger Raf die het in 1991 al zong. En nu is er dus een moderne versie uit de jaren 20. Niet helemaal New Music Friday, want het is donderdag en de plaat is al sinds september uit. Maar nu wel de primeur op Centra Plus. Ciao a soli nell'immenso vuoto che c'è van Laura Pausini.

Een primeur op Centraal Plus, de nieuwste van Laura Pausini, meegenomen uit Italië. En de titel van het nummer klinkt als een refrein van een nummer van Bluff, of als een stukje couplet. De titel, vertaald, is namelijk: we zijn alleen in de enorme leegte die er is. Probeer je eens in te denken dat Pascal Jacobsen dit hees fluister zingt, of juist krachtig aanzet in het midden van een refrein van: we zijn alleen in de enorme leegte die er is. Nou, kan prima toch? Het is echter de titel dus van de nieuwste single van Laura Pausini, dat mede uitkwam voor de Io Canto World Tour. Io Canto World Tour. Na een bezoek aan de Amerika's is die tour nu terug in Europa. Naast de Italië doet Pausini ook Duitsland en Zwitserland aan in de komende maanden. Het meest dichtbij is ze op zondag 25 oktober. Dan staat de zangeres in de Vorst Nationaal in Brussel. Wanneer je haar in Nederland wilt zien, moet je nog even geduld hebben. Op 24 november 2027, volgend jaar dus, komt de tour naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Het zal er voor het eerst in 15 jaar zijn dat Laura Pausini optreedt in Nederland. En ik ben nog niet klaar met de muzikale souvenirs. Ik wil jullie graag een liedje laten horen dat via het entertainment tot ons kwam. Nog een heel liedje? Nou, nee. Het is een fragment en dat is meer dan voldoende, denk ik zo.

Misschien heb je deze zelf al eens gehoord ergens op een camping in Europa. I Love Summer van Carolina Benvenga. Hoewel bij de Aqua Gym gewone popliedjes werden gedraaid van bijvoorbeeld de Black Eyed Peas en Jennifer Lopez, waar je dan aqua gymnastiek op deed, werd vaak na afloop dit nummer nog aangezet. Waarom is mij een raadsel, maar in ieder geval neurenden wij deze oorworm vaak zodoende op weg naar huis vanuit het zwembad. Gelukkig was het niet alleen Italiaans en dit soort oorwormen dat de klok sloeg. Worden ook diverse liedjes die in Nederland populair zijn, waaronder de Bossa met Lose Myself.

0: Shawn Mendes, In My Blood en Jason Derulo, Don't Wanna Go Home, brengen een einde aan deze Centraal Jos van 1 oktober 2026. Het thema van vanavond was Tutti Frutti, dus er kwam er van alles wat langs. Drie van de mini-thema's begonnen met een D, zoals aan het begin van dit uur het decennium hoppen, in stappen van 10 jaar langs 2004, 2014 en 2024 met Radio van Robbie Williams, Tove Lo, Heroes We Could Be en Alleen Met Jou van Yves Berendsen en Emma Heesters. Dierendag kwam ook voorbij in het eerste uur. Daarvoor pakte ik twee dieren die je niet zo snel als huisdier zou nemen. Eye of the Tiger van Survivor koos ik daarvoor uit, net als Butterfly van Jason Mraz. Ook pakte ik drie artiesten erbij die hun start kenden bij de Disney Channel. Miley kwam voorbij met Best Persuaded, Selena Gomez en Marshmello met Wolves en What a Man Gotta Do van de Jonas Brothers. En zojuist nog had ik een heleboel fragmenten van liedjes die ik tijdens mijn vakantie in Italië hoorde. Eén daarvan hoorde je volledig, een van die muzikale souvenirs. Dat was de nieuwste single van Laura Pausini. Siamo soli nelle mezzo vuoto che c'è.
1: Komende week bij Centraal Plus Jos.
0: Ja, dat wordt een verrassing voor zowel jullie als voor mijzelf. Mede dankzij terugkerende thema's heb ik al wat staan voor de rest van oktober. Behalve voor de 8e. Nog een keer Tutti Frutti maken, dat lijkt me niet zo leuk. Misschien pak ik er wel weer een keer één specifiek jaar uit. Daar werd op de redactie een keer om gevraagd van wanneer ga je weer eens een keer gewoon specifiek één jaar doen naast de thema's. Maar misschien kijk ik wel naar de laatste hitnotering van bekende artiesten. Een ander thema dat me tof lijkt om te behandelen zijn acts, artiesten, bands en groepen die hits hebben in meerdere decennia. Liefst aaneengesloten. Uit mijn hoofd kom ik in ieder geval Shaggy en Kylie Minogue. Hoewel, zijn ze van Kylie wel aaneengesloten? Even snel kijken. Kijk, jaren 80, 90, 0. Ja, die weet ik zeker. Padam Padam is van een aantal jaar geleden. Kylie miste jaren 10, als ik het zo zie. Enfin, al met al, ik ben er nog niet uit. Dus tune op 8 oktober vanaf 7 uur in voor een muzikale verrassing. Bijna avond nog en graag tot dan. En dit zijn de Black Eyed Peas met
2: Let's get it started in here.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlak bij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
2: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
1: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek. Meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
2: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
1: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor 2 afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de RUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar